0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: ben ik nooit alleen.
1: Tot diep in de late uurtjes. Dit is Girl Power.

0: is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden,

0: bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de beschadigingen bij de Zuurhofbrug staat op de A15 Rotterdam richting Europoort 5 kilometer file bij Afrit Oostvoorne. De vertraging is op dit moment ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweldgebruik door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door ongelukken staat het verkeer op enkele wegen al stil. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Velzen 5 kilometer file. Er was een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. A15 Gorinchem-Rotterdam is ook weer vrij. Bij Hendrik-Ido-Ambacht nog een kwartier vertraging. A15 Rotterdam-Europoort. Daar is de rijbaan nog helemaal dicht door onderzoek naar de scheuren in de weg. Tussen knooppunt Rozenburg en de Zuurhofbrug meer dan een half uur vertraging in 12 kilometer file. Verkeer gaat via de vluchtstrook langs. Heeft ook file op de N218 Spijkenisse-Oost-Voorne tussen Brielen en de N15. Een half uur vertraging in 5 kilometer file. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat 7 kilometer file tussen Wezep en afrit Elspeet. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is ook daar weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan. De soundtrack of your morning.

0: morning, goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij jou met de allerlekkerste plaatjes, de leukste weetjes, de warmste bedjes ook. Dat duurde even voordat die helemaal ready to go was, maar hier zijn we dan. Hehe, gezellig. En natuurlijk de allerleukste collega's. Ik heb aan mijn rechterzijde Doels, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Dit is echt, ik heb het luxe vandaag, want aan mijn linkerzijde is Pasquinel.
2: Goedemorgen, Rhea.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ik ben zo blij dat ik jullie allebei vandaag bij me heb. Dat maakt het begin van deze week nog leuker dan
2: gezellig,
0: hè?
2: Volle bak aan de tafel, ja.
0: Ja, het is voor jou even wat harder werken. Jij moest ineens nog een hele bak thee erbij halen. Een
2: hele bak thee, ja.
1: En zelfs nog een
2: theezakkie. Dus het wow. 2 handen vol naar beneden.
0: Kijk. Het is gewoon allemaal goed gegaan, gelukkig. Dus dat stemt mij tevreden. Zoals ik al zei, de komende 3 uur ben ik bij je met deze 2 fantastische mensen. En dan gaan we je door het begin van de week en het begin van de dag heen helpen. Dat doen we met de lekkerste muziek. Dat doen we natuurlijk met allerlei weetjes. Dat doen we ook met ruimte voor jouw verzoekjes. Ik zeg het nu vast. Als je nog met de korstjes in je ogen in bed ligt. Wat? Luister, je kunt een verzoekje aanvragen. Dat kun je doen door een appje te sturen naar 0634606464. Of wanneer je luistert via de Girl Power Radio app of website. Door op het groene WhatsApp-icoontje te klikken. Kijk en luister je toevallig mee via de Twitch streamchat. Kun je ook daar je verzoekje achter. Te laten. We hebben maar 1 regel. Althans, ik heb maar 1 regel. En dat is geen panfluit, want dan krijg ik last van mijn nieren. Ja, nee, dat wil ik gewoon niet.
2: En wij ook niet.
0: Nee, jij wil ook niet dat ik last van mijn nieren heb. Nee, want dan wordt het een hele zware werkdag, kan ik je vertellen. Dat is, wordt helemaal niet gezellig. Maar goed, we beginnen de dag uiteraard zoals altijd met ons hardop afvragen. Is het een bijzondere dag? Heb het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, zo ja, zeker wel. Het is vandaag namelijk de dag van vrede.
1: Wat goed.
0: Ja. 21 september is de Internationale Dag van de Vrede. En het VN-thema voor 2026 is Invest in Peace. For everyone, everywhere, every day.
2: Ja.
0: Vrije vertaling. Je moet in vrede investeren. En dan gaat het niet over alleen jij en je gezellige gezin. Maar voor iedereen, overal en elke dag. Dus ook niet alleen vandaag, omdat het de dag van de vrede is. Hey, morgen ook. De nadruk ligt op mensen die in hun dagelijkse omgeving bijdragen aan veiligheid, waardigheid en samenwerking. Nou, dat doen wij ook. Ik vind dat we best een feestje mogen vieren. Toch?
2: Ja, we mogen zeker feesten vieren. Ik denk alleen dat het vrede ver te zoeken is op de wereld.
0: Op dit moment. Nou ja, ja.
2: En we beseffen altijd, de ouderen geven het voorbeeld. Nou, ik vind dat de leiders het voorbeeld moeten geven. Die zijn ver te zoeken met het voorbeeld
1: qua vrede. Daar gaan we juist heel erg missen.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, en investeren in de vrede, dat klinkt natuurlijk allemaal heel ingewikkeld. Want betekent dat dan dat ik al mijn spaarcentjes naar een stichting die zich daarvoor inzet? Nee. Het gaat over dat je op eigen niveau iedere dag daar iets mee kunt. Iets kleins. En dat kan bijvoorbeeld zijn luisteren voordat je terugblaft. Ook al is je buikgevoel onvredig. En niet om 7:30 ochtends al oorlog voeren om de laatste koffiepet, maar gewoon lekker dat bakkie delen met z'n tweeën bijvoorbeeld.
2: Of als iemand een liedje instuurt met een panfluit.
0: Dan niet meteen hysterisch worden. Ja, je hebt misschien ook wel gelijk. Oh, Pasquinel, heb jij nu de gateway gemaakt voor de panfluit?
2: Nee. Ik denk dat er heel weinig mensen zitten te wachten op een panfluit.
0: Nou, ik zal je vertellen, toen ik dit ooit voor het eerst op dit station vertelde, toen stuurde iemand een verzoekje in en die zei, ik wil graag zamfier horen. En ik wist toen nog niet wat zamfier was. Maar kan je vertellen, dat is een meneer die zo'n beetje alles wat los en vast zit heeft omgezet naar panfluitmuziek.
1: Oh, fijn.
0: Ook wel bekend uit de Kill Bill films, waar natuurlijk ook een dikke panfluit in zit. Ja, maar en die mensen vonden het prachtig om te zien. Dus, maar ook aan die mensen wil ik zeggen, investeer in vrede. Doe je naaste niet iets aan wat je zelf ook niet zou willen dat je overkwam. Zo, en met deze Bijbelse insteek gaan wij samen met Asja ons afvragen. Hoe kan het toch dat de berg in de fik staat, maar niemand op de een of andere manier er iets aan schijnt te doen?
2: Helaas.
0: Ja, hè?

0: Ik heb even dit nummer voor iedereen en zijn moeder verpest hier in de studio.
1: Ik kan het nooit meer normaal luisteren.
0: We hadden het over de bijzondere uitspraak van het woord gentleman door Shawn Mendes. En hij is boos. Gentleman. No man. I don't want it.
1: Ja, maar het zit hem echt dwars.
0: Het zit hem vreselijk dwars. We gaan van no man naar...
2: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Met Doels.
1: Zeker. En er is nogal opmerkelijk nieuws over een man. Er is namelijk bizar voetbalnieuws. Want op het voetbalveld is Andrew Townsend. Dat is een voormalig international. Bij een warming-up voor zijn nu Thaise voetbalclub PT Prachuap, als ik het goed uitspreek.
0: Ik vind dit heel knap. Ik had het er niet van gebakken. Prachuap.
1: Ja, ik denk.
3: Het is niet de ploeg die we vaak tegenkomen.
1: Nee. Ik schud dat even uit mijn mouw.
0: Ja, jij spreekt vloeibaar Thaise. Dat blijkt maar weer. Ja.
1: Van alle markten thuis.
0: Heel goed, heel goed.
1: Maar wie niet van alle markten thuis was, was degene die op de wagen geautomatiseerde veldwals reed. Want die reed namelijk zo. Andros voor zijn voeten. Die heeft hem aangereden over zijn benen heen. En op zich zijn je benen best handig om te gebruiken bij voetbal. Dus,
0: understatement of the year, ja. Okay.
1: Hij is er uiteindelijk gelukkig ongedeerd van afgekomen. En kon later zelfs nog als invaller op het veld spelen. Maar dat was toch wel even schrikken. En dat leverde toch wel een grappig beeld op.
0: Holy
1: online,
0: moly.
1: Moet ik zeggen.
0: Wat
3: er is gebeurd, ik heb de beelden gezien.
0: Ja, jij hebt het gezien.
3: Ze waren bezig met een warming-up en dan er reed dus een veldwals over het veld. Dat denk ik al bij mijn eigen, waarom doe je dat in een warming-up?
0: Weet je, moet je dan niet wachten tot iedereen van het veld
3: maar
0: af
3: rol dat veld gewoon voor de wedstrijd.
0: Ja.
3: Maar die was dus aan het rijden en ik denk dat je zo'n wagen ook niet zomaar even stopt. En hij was bezig met zijn warming-up en deed eigenlijk twee stappen naar achter, waardoor de veldwals... over zijn been reed. En dan ging eigenlijk bijna over zijn hele lichaam heen. Maar de man die sprong uit de kar en begon aan de kar te trekken. En er kwamen voetballers bij. Die trokken hem weg. Ik vond hem verrassend snel opstaan. Wel hinkelend weggelopen, maar...
0: Oh mijn god. Ja, maar dit is wel...
3: Als hij hem over zijn hoofd pakt, dan denk ik dat het een heel ander verhaal wordt.
0: Oei, oei, oei. Ja, maar ik vraag me nu wel af. Is dit een blessure to stay, zeg maar?
3: Nou, ik denk dat hij dit nog wel een staartje gaat krijgen.
0: Ja, toch? Ja. Dit is wel even een dingetje.
3: En ik denk dat er tegenwoordig geen veldwals meer op het veld mag als de warming-up bezig is.
0: Nee. Laten we dat in ieder geval afspreken met elkaar. Zometeen nog meer opmerkelijk nieuws. We gaan eerst even de voetbal-anthems in. Niet bedoeld als voetballied, maar wel veel gebruikt als voetballied. We hebben het er gisteren over gehad in Melk en Wijn. Chelsea Dagger.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met Pasquinel, want het houdt niet op niet vanzelf.
2: Nee, ja, er is wel wat opmerkelijk nieuws.
1: Vertel.
2: We hebben al een opmerkelijke zomer gehad, maar er schijnt dus nog aankomend weekend een opmerkelijke nazomersweekend te komen. Want er worden temperaturen verwacht tussen de 20 en 25 graden. Dus wij kunnen toch nog eventjes onze herfsttrui, misschien aankomende winterjas, nog heel even in de kast laten.
1: Ik heb hier wel vragen over, heel eerlijk. Wij denken allebei, dat kan niet.
2: Nee, ja,
1: dat, we kennen niet de kamer.
2: Maar er is niks veranderlijk als het weer natuurlijk. Hè?
1: Ja.
2: Er worden wel eens meer dingen voorspeld. Jij weet, ik ben vaak afhankelijk van buitenwerken. En dan wordt er gezegd, vandaag droge dag.
1: En dan sta je daar tot je sokken
2: daar,
1: nat.
2: En dan ben ik nat. Of er wordt voorspeld regen. En dan denk je, nou, laten we maar niet gaan. En dan
1: is het stralend weer.
2: Zit ik met een zonnebril.
1: Dat vind ik wel een interessante. Luister. Als jij weersafhankelijk werk hebt. Welke app is het meest accuraat?
3: Oh.
1: Want dit willen mensen thuis weten. Ja. Want jij hebt natuurlijk van alles geprobeerd. Je hebt geluisterd naar, denk ik, toch? Want je wil het zo nauwkeurig mogelijk weten.
2: We hebben alle apps. Maar ik ga je vertellen, er is geen app echt vertrouwbaar. De buirader, ik heb hem op een gegeven moment ook betaald genomen. Dat dan denk je van, nou oké, neem ik te betalen. Dan kan ik wat meer dingen zien. Ik hoorde laatst op het nieuws. En toen moest ik wel echt lachen. Daar hebben we het met mijn collega wel eens over. Toen hadden ze het over dat mensen zeiden, ja, op de buirader stond niks. En ik kreeg ineens een hele bui over me heen. En toen hadden ze het over, ja, er ontstaan wel eens popcornbuien.
1: Popcornbuien?
2: Ja, die ontpoppen zich ineens.
1: Wauw.
2: En die zijn dan niet op de radar te zien.
1: Dit is een term?
2: Ja, popcornbuien. Popcorn. Maar daar moest ik om lachen. Dat ik dacht van, ja, zo heb je het altijd goed. Weet je
1: ja.
2: En of als je dan kijkt. En vroeger had je teletext, weet je
1: ja,
2: wel. En dan stond
1: daar
2: 30% kans op regen. Maar dan staat er 50%. 50% kans op zon, 50% kans op regen. En ik, ja, nou, dan heb je het altijd goed.
1: Ja, jemig. Ja, dus, oké.
2: Okay. Hey,
1: ik had gehoopt dat jij ons naar de beste weer-app ooit zou leiden.
2: Nou, de beste weer-app, geloof mij, is gewoon die je altijd. Dat is een beetje je menselijk instinct. Even uit het raam kijken. Nou, het ziet er goed uit. En ja, op een gegeven moment zie je donker worden. Denk je, we moeten gaan stoppen. Het gaat regenen.
1: Ik snap dit. Okay.
2: We hebben wel eens gehad van dat is iemand zei van ja, maar we kunnen niet. Want op de buienradar staat dat het regent. Ja, maar het is droog. Ja, maar de buienradar geeft aan dat het echt gaat regenen. Ja, maar kijk naar boven. Weet je, het is open. Het is geen regen. Dus laat die radar gewoon lekker opzij liggen. Want
1: ik snap dit helemaal. Ik snap dit helemaal. Ja. Doels, jij hebt ook nog, je bent ook nog gestruikeld over een nieuwtje. Dat meen ik mij te herinneren.
3: Zeker. Op AI kun je niet altijd vertrouwen. Dat is iets wat de meeste van ons op zich al wel doorhebben.
1: Ja, ook een AI-weer-app zeker niet.
3: Nee, inderdaad. Dat is ook niet te vertrouwen. Want in Amerika heeft een Amerikaanse oma, Angela Lips, die heeft 5 kleinkinderen uit Tennessee, is namelijk de dupe geworden van zo'n AI-foutje. Zij is namelijk door AI-gezichtsherkenning vast komen te zitten voor een aantal overvallen die zij niet heeft gepleegd.
1: Holy moly.
3: Ja.
1: Het is een omaatje ook dit.
3: Het is een omaatje. Ja, 5 kleinkinderen. Zij had een foto van zichzelf op social media. En de gezichtsherkenning van AI meende dat dit de vrouw was die dus deze overvallen had gepleegd in de stad Fargo in North Dakota. Daar was die vrouw dus helemaal nog nooit geweest. En zij heeft maanden vastgezeten. Ze is ook uit haar huis meegenomen met pistool en al. Dus het was best wel een heftige ervaring voor haar. En toen ze pas aantoonde met bankafschriften van ik was in een hele andere staat op het moment van de overval, werd zij vrijgelaten op kerst. Dus ze was met kerst er gelukkig nog op de valreep bij. En nu is ze natuurlijk best boos, wat begrijpelijk is.
1: Ja. Dus, ja.
3: Zij eist nu schadevergoeding van $10 miljoen. Dat is op zijn euro's zo'n 8,7 miljoen.
1: Ja, ik hoop dat ze het krijgt.
3: Ja.
1: Ja, je wordt gewoon uit je bed gelicht en je zit 5 maanden, wat is het vast? Voor saus.
3: Ja, ik vind het ook wel een beetje lui politiewerk.
2: Ja, ik vind
3: het
2: ook. Dat de politie gewoon laat de computer het werk doen. En oké, we halen erop en we verder.
1: Stoppen
2: we
1: erin in de doos.
2: Je zal toch op zijn minst even denken van we gaan wel even wat nawerk doen. Weet je
1: ja. Ja, blijkbaar niet. Maar goed, het blijft natuurlijk een bijzonder land, Amerika. Laten we heel eerlijk zijn. Over het weer gesproken en AI. Er is een mooie voorspelling ooit geweest van Crowded House. Die zegt, maakt niet uit waar je gaat. Je neemt het weer altijd met je mee.
3: Oh.
1: Zouden ze het over apps hebben gehad? Of toch echt over het weer? Daarna is er voor jullie de situatie op de weg. En dan gaan we lekker ochtendgymnastieken. How about that?

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files komen voor in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Nieuwebrug en de Meer een 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam een kwartier vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West in 6 kilometer file. De scheuren in het asfalt bij de Zuurhofbrug op de A15 Rotterdam richting Europoort zorgen ook vanochtend voor veel vertraging, namelijk een half uur tussen Rozenburg en de brug. 10 kilometer file. A32 Meppel richting Leeuwarden door werkzaamheden. 20 minuten vertraging tussen Wolvenga en Heerenveen. 8 kilometer file. Op de N50 Zwolle-Emmeloord een kwartier vertraging bij Kampen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, wat lekker. We hebben een mooie vertaling van dit nummer gemaakt, Doels en ik. Sorry, papi, ik maak me niet mooi voor jou. Ja. Wat is het? Maar papi is dan eigenlijk een beetje... Hey, ik zou willen zeggen...
1: niet zoals...
0: Ventje of zo, maar het is niet daddy. Ja, maar niet daddy.
1: Ja, maar wel meer die richting vind ik het toch wel altijd op.
0: Sorry... Schatje. Sorry, schatje. Ik maak me niet mooi voor jou.
2: Je bent zo mooi als je bent, toch?
0: Ja, maar zij zegt eigenlijk... jij moet niet denken dat als ik uitga in een kort rokje... en een lekker laag topje, dat ik dat voor jou doe. Ja. Dat doe ik voor mezelf. En dat vind ik dan wel weer een mooie boodschap. Becky G was dat. Nou, daar zijn we alweer veel te lang bij stil blijven staan. En dat doe ik eigenlijk omdat ik een beetje het volgende moment probeer uit te stellen. U voelt... het is namelijk tijd voor de ochtendgymnastiek. Zijn wij er allen klaar voor?
2: Ja hoor, de gymschoenen zijn dan.
0: Ja,
1: ik heb er wel zin in.
0: Ja, want deze komt van jou, Doels.
1: Zeker.
0: Wil jij onze luisteraars meenemen op reis naar wat we gaan doen?
1: Ja, ik heb uitgekozen de Cha-Cha Slide van Mr. She. Mijn zusje vond dit toen dit op TikTok voorbij kwam. Namelijk echt heel een heerlijk nummer. En die kon helemaal meedansen. Nou heb ik zelf net wat minder moves dan zij. Maar ik dacht, oh leuk man, voor in de ochtend. Nu heb ik er stiekem een klein beetje spijt van. Het is toch best een intense nummer. Maar daar zijn
0: jij dacht
1: allemaal...
0: dat ergens in de middag toen je fris fruitige...
1: Ja, ik dacht leuk.
2: Weet je wat het ergste is? Wij kennen die moves nog niet. Ze hebben het ons niet laten zien. Dus
0: Cha-Cha Slide is natuurlijk eigenlijk wel... het is bijna line dansen, want ze zeggen wat je moet doen.
1: Het is gewoon de tekst volgen. Ja. Maar we zijn wel allemaal lekker wakker daarna.
0: Ik heb wel een remix ervan. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Oh.
0: Dus waarschijnlijk moeten we ineens twee
1: gaan
0: keer zo
1: nog
0: snel.
1: Harder.
0: Ja, daar ben ik een beetje bang voor. Ik zeg alvast sorry. Nou, beste mensen thuis. Ik zou zeggen, sleep die voetjes zo flapper de flap op het koude linoleum. Ja. Het is tijd om aan de ochtendgymnastiek te beginnen. En daarna kan je er keihard tegenaan. Althans, dat denken wij.
1: Dat hopen we. This is something new.

0: y'all. Peace.
1: Ja, hier zouden heer, maar wij zijn hier nog. Man.
2: Ja, ik heb genoten van jullie. Jullie hebben het voor de Twitch gedaan. Hè? De camera moet één achter de knoppen blijven. Dus
1: ja, ik snap dit.
2: Een beetje moet het voortbewaakt blijven. Maar ja. Ik heb genoten van jullie.
1: Nou, ik moet zeggen, Doels is hier heel goed in. Dankzij
2: ik
1: haar.
2: Doels hier ademen, hè?
1: Dus, ja,
3: maar het is helemaal ingewikkelder op de maandagochtend dan op de vrijdagmiddag, moet ik zeggen.
1: Nou ja, maar ik vond dus dat je er zo goed in was. Dat ik heb heel veel bij jou gespiekt. Want ik heb wel één vraag. Nou, ik heb meer vragen daarover. Maar mijn grootste vraagstuk is over wat bedoelt hij als hij zegt reverse. Wat is de move die daarbij hoort? Want het is achterstevoren. Maar hij zegt eerst hap. Maar als ik dan, wat betekent dat? Dat ik door de grond heen moet zakken en omhoog? Mijn autisme slaat hier helemaal op stuk.
3: Je moet je sprong terugnemen.
1: Ja, maar hoe? Ja, dat weet ik. Dit is hetzelfde als. Maar dit probleem heb ik al mijn hele leven. Want er was ooit heel lang geleden de Locomotion. En daarin wordt gezongen jump up and back. Maar daar zitten twee tellen tussen. Hang ik in het luchtledige tussen de jump up en back? Of is het snap je?
2: Ja.
1: Ik vind dit moeilijk. Ik heb hier vragen over. Maar
3: is
1: goed.
3: Ook wel ingewikkeld.
1: Ja, toch?
3: Is ook wel ingewikkeld.
1: Ja, nou misschien
2: het
1: gaan
2: is
1: we...
2: nu ook een stuk moeilijker nadenken als je buiten adem bent. Weet je wel? Ja. Dat werkt gewoon niet.
1: Ik denk dat wij wel even collectief iets aan onze conditie moeten doen, jongens. Dat is niet goed, hoor.
3: Het zegt toch wel dat je beter gaat nadenken juist door zuurstof van het sporten. Maar er,
1: ja, de zuurstof is eruit getrokken.
3: Werk ik vrij weinig van.
1: Oh, heftig. Nou ja, dat was de ochtendgymnastiek. Ik denk dat we de volgende keer dan die Locomotion een keertje gaan proberen. Toch? Vind ik wel gezellig. Het is tijd om even ietsje rustiger te gaan unwinden. Daarna komen we terug met het nutteloze feitje van vandaag met Pasquinel. Mm-hmm.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ja, wat is het nutteloze feitje van vandaag? Pasquinel, jij gaat mij er alles over vertellen. Althans, dat hoop ik.
2: Ja, nou, het is een nutteloos feitje, maar het is ook wel een bijzonder feit. Ik ga nu heel anders tegen bepaalde dingen aankijken.
1: Oh, nou. Ja.
2: Jullie kennen allemaal de chipsprinkles.
1: Ja, die in zo'n buisje en die je dan pop.
2: In zo'n koker. Ja. Weet je, waar je eigenlijk de laatste chippies gewoon niet bij kan. Dat je hem even moet schudden.
3: Ja,
2: voor mijn hand zijn die kokers niet gemaakt.
1: Nee,
2: zeg maar.
1: Nou, mijn hand kan er wel in. Maar dan, omdat ik dan als ik iets vast heb, weer niet. Dus hij kan erin, maar niet er weer uit.
3: Maar dan zit je vast, ja. Ja.
2: Maar de ontwerper van de koker, Frederik Brouw, die had een bijzondere wens. Want na zijn overlijden wilde hij dat zijn as in een sprinkelkoker werd gedaan. En daar, dat hij daarmee werd begraven.
1: Oh. Oké. Okay.
2: En zijn familie heeft dus zijn wensen daadwerkelijk
1: uit laten komen.
2: En dan is aan mij de vraag, weten jullie welke smaak
1: in welke koker hebben ze hem gedaan?
3: Dat moet zijn favoriete smaak zijn geweest.
1: Ja.
3: Maar...
1: ja. Ja.
2: Of... Als we even teruggaan. Als je nou denkt van, wat komt altijd als eerste uit?
1: Ja, de original.
2: Ja, nou, die koker is die ook. Daar is, die ook, daar is zijn as ook in verdwenen.
3: Hij was natuurlijk de original Pringle Man.
2: Original Pringle Man.
1: Wauw. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat je dan toch. Ja, ik weet niet hoe biodegradable, hoe biologisch afbreekbaar die koker is. Dus ik zou hem dan toch even laten omgieten met een, weet ik veel, epoxyharsje. Zodat papa niet verteert. Ja, of willen ze misschien?
3: Ja, ik wil het zou toch ook wel, als je die thuis hebt staan, dat kan toch ook wel voor verwarring zorgen. Dat je denkt, oh, neem even lekker een chipje. Ja,
2: als die op de schouw staat, weet je, dat iemand denkt, die koker is leeg, weet je. Wst, ermee.
1: Ja, of nog erger, dat iemand hem boven een kom wil gaan uitstrooien.
3: Oh.
1: Ik vul even een kommetje met chips, dan hoef ik niet met mijn hand in die buis. En dan heb je zo opa in je kom liggen.
2: Ja, en aan je kom, maar of je doet het zoals wij zeggen, dus het laatste beetje eruit halen.
3: Oh,
2: en boven je mond leegschud. Dat is...
3: Oh my god.
1: Nee.
2: Maar je hebt zo'n filmpje op YouTube. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat is in Den Haag opgenomen. En die ging toen helemaal viraal. Dat was dan zeg maar een verslaafde die in de tram zat.
1: Oké. Okay.
2: En die zei van, oh ja, dat is ook nog een gof verhaal. Zegt hij dan. Weet je wel, zegt hij. Ik had twee van de junkers slapen bij mij op de bank. Zegt hij. En ik had het as van mijn vader. Maar dat kreeg ik in zo'n zakje mee. Nou, dat is als je geen geld hebt voor een euro.
3: Oh my god.
2: Dan krijg je dat in een zakje mee, zegt hij. En die twee junkers, die dachten dat daar bruin in zat. Hebben ze mijn vader opgerookt op een Peppy. Dus,
3: oh my god.
2: Ja, en dan ziet die mensen in de tram ook kijken. En zeggen, waar gaat dit over? En een heel Haags, weet je wel.
1: Wauw. Oké, okay,
3: ik wilde nog zeggen, de Pringles koker is dan op zich nog wel tactisch iets waar je as in kan. Met de chocoladereep wordt dat moeilijk.
1: Ja, precies.
2: Ja, nee, ja, gelukkig heeft hij een sprinkeldoosje uitgevonden. Ja, gloeilamp wordt het ook alweer wat moeilijker.
1: Ja, precies, op een tuinslang. Pap, wat wil je als je... Nee, het is goed. Het is tijd voor muziek. Daarna komen we bij je terug met wat er allemaal gaat gebeuren in het volgende uur. Misschien heb ik zelfs nog wat tijd voor een opmerkelijk nieuwsje.
3: Oh, zou zomaar dan weet kunnen. Ik er nog wel een.
1: Dat dacht ik wel.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met Doels, want er is weer iets bijzonders gebeurd in de wereld.
2: Ik had toch nog een leuk opmerkelijk nieuwtje, inderdaad. Allereerst een vraag aan jullie. Zijn jullie als student ooit naar de rechter gestapt?
1: Nee.
3: Sterker nog, ik ben nooit student geweest.
1: Ik heb wel gestudeerd. En ik heb ook wel een geschil met het docententeam gehad. Sterker nog, ik ben van een opleiding afgestuurd.
2: Jeetje.
1: Maar dat, ja, ik ben er trots op hoor. Dus dat is de kunstacademie. Als je van de kunstacademie getrapt wordt, dan ben je goed, vind ik. Maar,
2: ik wilde net zeggen, dat is toch wel weer een prestatie.
1: Ja, dat vond ik heel knap van mezelf. Maar goed, mijn ouders vonden dat minder grappig natuurlijk. Maar ik ben daar niet voor naar de rechter geweest. Nee, ik heb wel een stevig gesprek met mijn vader gehad over wat ik dacht dat ik met zijn zuurverdiende geld aan het doen was.
2: Hier staat ze dan, papa.
1: Ja, precies. Er is toch iets gelukt. Het duurde even. Maar goed, iemand anders dus wel?
2: Zeker, want er is dus een student en die is naar de rechter gestapt omdat hij dus een 8 kreeg voor zijn te laat ingeleverde scriptie. Want dat had eigenlijk een 9 moeten zijn, maar hij kreeg dus een punt aftrek omdat hij dus zijn scriptie te laat had ingeleverd.
1: Nou, dan moet je daar toch mee leven. Dan moet je gewoon op tijd je spullen inleveren.
2: Ja, daar was hij het dus niet mee eens. Hij leverde namelijk op de dag van inleveren een conceptversie in. Want er kwam Pinksterweekend eraan. Dus hij zou zijn scriptie na het Pinksterweekend in zijn volledigheid inleveren. En toen zag hij op zijn examenformulier dat hij dus eigenlijk een 9 had gehad. Als hij dus wel op tijd was geweest met inleveren. Nou ja, en het CBE, oftewel het college van
1: Belgische Educatie,
2: Amai. Vond dat de student geen voordeel kon krijgen ten opzichte van studenten die dus wel hun scriptie op tijd hadden ingeleverd. Daar was hij het zelf niet mee eens. Dus toen besloot hij om gewoon eventjes naar de Raad van State, dat is de hoogste
1: maar is zijn vader
2: hoogste rechter bestuur zegt.
3: Ja,
2: dat zou bijna wel moeten. Want die rechter heeft hem dus ook nog in zijn gelijk gesteld.
1: Ah joh, ga toch weg. Ja, dat was zijn vader.
2: Die heeft gezegd van... er waren niet genoeg aanwijzingen of aanduidingen... dat de scriptie daadwerkelijk op die datum in zijn geheel had ingeleverd.
1: Luister,
2: zijn.
1: Iedere koekenbakker weet wanneer de deadline
2: dus,
1: is. En als jij een concept inlevert...
2: Net zeggen, dit stinkt naar geld inderdaad.
1: Ja, bah, pecunia OLED.
2: Menig student kan nog niet eens iets van de appie betalen.
1: Die kunnen niet eens op kamers.
2: Staan dat je naar de rechter gaat.
1: Maar even serieus. Maar ook, kijk, deze rechter heeft hem in het gelijk gesteld. Ik denk dat als hij hier in Nederland was gegaan... dat de rechter had gevraagd... sorry, maar waarom verspil jij mijn tijd?
2: Ja, het was in Nederland.
1: Wat? Waar?
2: Hij studeerde in... nu moet ik het goed zeggen. Ik wilde Eindhoven zeggen, maar dat was niet Eindhoven. Waar heb ik het nou? Universiteit van Leiden. Leiden natuurlijk.
1: Even serieus?
2: Ja.
1: Hallo, wat is er mis met Leiden? Hoe gaat het met jullie? Gaat het even niet? Maar hè? Nee, want ik zou gewoon... Ten eerste, dit is verspilling van mijn tijd als rechter zijnde. En ten tweede ga ik je daar een boete voor opleggen. Want ik had ook belangrijke zaken kunnen bespreken in plaats van jouw ene punt. Hij heeft niet eens een onvoldoende. Hij verdient hem wel.
2: Een 8 is echt al een heel mooi cijfer voor een scriptie. Ja, dat is echt al waar menig student van droomt.
3: Ik heb nog nooit een 8 gehaald.
1: Nee, je hoeft te... Nou, hier, dat bedoel ik. En toch heb je het zo ver geschopt. Ik vind het schandalig.
2: Ja, het is wel een beetje insane. Ik vind het wel... Ik weet niet. Ik vind het ook gewoon een beetje ten opzichte van andere studenten... die bijvoorbeeld dan wel gewoon netjes hun scriptie op tijd inleveren... dat jij dan, dat je notabene een 9 wil, die je tevreden bent.
3: Maar hij had dan ook nog eens een extra lang weekend ervoor... om er nog extra aan te werken, hè? Want het was ook nog eens Pinksterweekend. Dus hij had gewoon nog dat hele Pinksterweekend... waarschijnlijk nog even de laatste puntjes op de i kunnen zetten.
1: Ja, maar dat is dus gewoon...
3: Zo werkt het gewoon niet.
1: Okay. Dan vind ik dat hij beoordeeld moet worden op dat concept.
3: Maar dan ben ik benieuwd als ik bij die rechter voor moet komen... en ik kom een dag later dat ik zeg van... ja, nee, maar het was allemaal niet zo heel duidelijk.
1: Ja, precies. Ja, ik wist niet dat ik vandaag moest komen.
3: Ja, het stond in die brief. Maar ja, het was
1: niet heel duidelijk.
3: Ik had alvast mijn broer vooruit gestuurd. Want ik denk, daar kom ik maandag wel.
1: Ja, hoe is het? Ja, nee. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Oh, nou ja, van het opmerkelijk nieuws gaan we naar het dagelijks nieuws. Hoe is de situatie in de wereld? Hoe is de situatie op de weg? Daarna hoor je van ons direct de powerplaat van deze week. Ja, die is dus fresh.
2: Fresh.
1: Exciting. En we hebben 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week. Wie dat zijn? Ja, dat hoor je in het volgende uur.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern de kiesdrempel van

0: seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. En bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Omwonenden alarmeerden rond 10 uur de hulpdiensten nadat ze meerdere schoten hoorden. Hulpverleners, waaronder een traumateam, hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. De politie zoekt nog naar de daders. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan vanochtend in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat bijvoorbeeld een file tussen Rosmalen-West en Waardenburg van 11 kilometer. Een kwartier vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Gouda en Woerden in 8 kilometer file. De file die het meest opvalt is die door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Steenwijk Noord en Heerenveen 9 kilometer file. Er is een maand lang maar één rijstrook open en de vertraging is nu meer dan een half uur. N50 Zwolle richting Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer file, kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je dag begint pas echt als je luistert naar Vallen en Opstaan in de ochtend op Girl Power Radio.
4: Dit is de powerplaat van deze.

0: proberen de wereld achter ons te laten. Al dus about zo. Goedemorgen, almost Monday. Het is al maandag, maar het bandje wat je hoorde is almost Monday. Ja. Volgens mij is dat een
1: waarschijnlijk zondag.
0: Naar, ja, zondag ja. Dan, hè? Ja, ja. Zo, eigenlijk heten ze Sunday.
1: Ja.
0: Potverdorie, waarom doen ze me zo moeilijk? Ze maken het me zo ingewikkeld.
2: Wordt wel heel ingewikkeld.
0: Zij zijn de powerplaat van deze week. Vorige week door jullie met, nou, nipt. Want het was een hele spannende ruis tussen Dove, Cameron en deze jongens.
2: Dat vond ik toch zo ongelooflijk.
0: Ja, bizar hè? Jij was er een beetje vanuit
2: het
0: lood.
2: Ik was er echt een beetje... Ik moet er nog steeds een beetje van bij komen.
0: Ja, nou ja. We hebben deze week weer 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden. En ik heb over elk van hen een TED-talkje voorbereid. In willekeurige volgorde heb ik voor jullie Rosé met een New Trick. Ik heb Demi Lou met A Life of the Party. Misschien is dat Demi, kan ook. Anderson Paak Corday met A Good Day.
2: Oh.
0: Ja, wie willen we als eerst? Wat wil je? Waar kan ik jullie mee verblijden?
1: Verblijf mij dan met Rosé?
0: Ja?
1: Ja?
0: Ja. Nou ja, Rosé kennen we natuurlijk van haar. Ze komt eigenlijk uit Blackpink.
1: Ja. Hè?
0: Dus jij denkt, wie is Rosé?
2: Ja.
0: En ze heeft met.
2: Rose was.
0: Ja, nee, het is Rosé.
2: Rosé.
0: Oh. Met een accent. Ook nog.
2: Very French.
0: En very French. But she's very not French. She's very not French. Nee, zeker niet. She's very Korean.
1: Rosé on the rocks.
0: Rosé on the rocks. Ja, zij heeft op een gegeven moment natuurlijk dat appete. Nou, dat was wel haar hitje. Samen met, ik vergeet zijn naam altijd, maar we weten wie. Bruno, ja.
2: Mars.
0: Let's not talk about Bruno. Nobody talks about Bruno. Hey, dit nummer heet New Trick. En het is een beetje... pop, rock, bubblegum, synth. Oftewel luchtig, lichtig op zijn Rosé's. Zoals we van haar kunnen verwachten. Het is op 18 september uitgekomen. En het is vrolijk, maar ook een beetje nostalgisch. Hmm. En er is een dikke knipoog naar de tienerfilms uit de vroege jaren 2000.
2: Oh.
0: Ja, en dat vind ik dan wel weer gezellig. Ze schreef het nummer samen met Amy Allen. En het werd geproduceerd door Andrew Wells. Het gaat over emotionele tegenslagen overwinnen. Doorgaan naar liefdesverdriet. En kiezen voor een speelse, opstandige energie. In plaats van somber, sibbend bij de pakken neerzitten. De clip die verwijst ook naar al die films. Er zitten schooluniformachtige outfits in. Een vintage rode auto. En een optreden in een sporthal. Dus we gaan helemaal terug naar de tienerfilms.
2: Back to the zero.
0: En ik vind dat helemaal niet vervelend. Of dat nummer ook zo klinkt. Ja, dat gaan we nu beluisteren. New Trick. Rosé.

0: Er is een paar dingen aan de hand met dit nummer. Ga het gewoon maar even zeggen. On a positive note. Het positieve is dat wij direct dat filmgevoel begrepen. Wij waren met z'n drieën al een heel scenario aan het bedenken.
1: Een hele script ging over de tafel heen.
0: Pasquinel leidde ons door de gangen van de school. naar het verlegen meisje met het beugeltje. Dols die bedacht er een hele band bij. En vervolgens verzanden wij ergens in, moet er niet een Girl Power Radio film komen? Een kerstfilm? Nee, een horrorfilm? Nou goed. Het neerzetten van de sfeer, dat heeft ze goed gedaan. Ik denk dat dat toch wel de conclusie mag zijn. Ik schrok even van hoe het binnenkwam. Het is hier vroeg in de ochtend. Ik sta hier met een scheve rug. En in één keer, het begint ook meteen, pap!
1: Vloog zo mijn stoel.
0: Ja, rustig. Rustig, vrouw. Even, weet je, eerst even me mee uit eten nemen voordat je me zo hard kust. Dat is, ik vond het heftig. En er wordt ook een beetje veel geschreeuwd, vind ik, in het liedje.
2: Ja, het is heftig, ja.
0: Waarom moet er zo geschreeuwd worden? Ja, ik ben echt een oud wijf aan het worden.
2: Ik realiseer me dit niet. Ik wil dat ze iets duidelijks wilde maken. Ze wilde iets duidelijk maken.
0: Ze wilde duidelijk iets. Ja, ze wilde iets duidelijk maken. Dat is heel helder. Ik weet niet of het nou duidelijk is geworden wat zij wilde dat er duidelijk moest worden.
2: Het enige wat duidelijk is, is dat we nu naar plaat nummer 2 gaan.
0: Dat is absoluut waar. Welke van de twee willen jullie? Is het Demi Lou of Anderson .Paak met Corday?
1: Anderson .Paak, om even bij. Tenminste, ga ik vanuit dat dan, hè? Ga ik vanuit, hè? Om
0: misschien
1: even bij
0: ga
1: te
0: ik
1: komen.
0: Je nu vertellen dat Anderson .Paak punk heeft gemaakt. Kan gewoon. Nee hoor, dat is gelukkig niet waar. het is een samenwerking tussen Anderson .Paak en Corday. En die is uitgekomen op 16 september. En het lied is de lead single voor hun aankomende gezamenlijke project Heavy is the Crown. En dat moet uitkomen op 23 oktober. Dus dit is teaser nummer 1. De productie is van Hollywood Cole. En die heeft ervoor gezorgd dat het een beetje oldschool is gebleven. En hier ben ik natuurlijk alweer kwaad over. Er zit een sample in van Bill Withers. En aangezien het nummer Good Day heet, vermoed ik dat het Lovely Day, Lovely Day, Lovely... Dat vermoed ik dat dat erin zit. Ja. Op de track wisselen beide rappers soepel coupletten met elkaar af en vallen ze elkaar op een speelse manier aan met scherpe grappen. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Dol op scherpe grappen. Ik zie ook een videoshot waarin ze romantisch naast elkaar in bed liggen. Ik bedoel, oké.
1: Slee.
0: Ja, slee, absoluut. De een in een.
1: Wacht, maar het is dus een soort diss-track, want ze maken grove grappen naar elkaar. Maar dan is
0: speels.
1: Het speels.
0: Ja, en ze gaan samen in bed liggen.
1: En het is a lovely day, soort van. Half.
0: A good day, maar dan lovely. Okay. Ik ben helemaal in de warrig.
2: Wil jij een ontbijtje brengen?
0: Ik moet zeggen, ik ben niet boos als ik hier beschuit mee moet eten.
2: Ik zag jou een croissantje wil ik best eventjes.
0: Ja. Ik ben zelfs bereid om een broodje te smeren hiervoor.
2: Ja, dat dacht ik ook.
0: Nou, dat wil wat zeggen.
2: Nou, ik moet zo weer koffie halen. Ja, dat is mijn taakje.
0: Jij snapt het. We gaan luisteren naar A Good Day, Anderson .Paak en Corday.

0: Ik had er helemaal niet bij hoeven zeggen dat er een sample van Bill Withers was gebruikt. Want het was
1: ik wil het zeggen.
0: Overduidelijk.
1: Ja, sample in hoofdletters, want het was echt...
0: Ze hebben eigenlijk gewoon die hele backing track gebruikt.
1: Ja, je hoort gewoon a lovely, lovely day.
2: Soms wel
1: lovely
2: goed.
0: Day. Ja. Ja. Ja, nou ja, goed. Ik ga ervan uit dat de erven Withers hebben gezegd... Nou, als je er genoeg voor betaalt, dan mag jij dit gebruiken. Recyclen. Ik zal heel eerlijk zijn, als ik me niet zo zou ergeren aan sample gebruik omdat ik een zure sloot ben, zou ik wel zeggen dat dit een lekker nummertje is om mee wakker te worden. Ik vind, ik moest ook wel een paar keer lachen om de teksten die erin zaten. Ik zal het niet herhalen, maar ik riep iets naar Dools en die zei oeh. ja, dus ik hink een beetje op twee benen.
2: Je gaat dat is, alsnog dat is nog moeilijk. Dat croissantje brengen? Of?
0: Nou ja, misschien is het... Ben ik zo shallow? Ben ik zo oppervlakkig dat ik mij laat inpakken door croissantwaardige hemdjes?
2: Maar dan zout of, in de koffie of zo, weet je? Om even te wakker te maken. Ja, even ja. Wakker maken.
0: Croissantje meenemen, maar dan wel zout in de koffie. Wow. Dit is een optie.
1: Klinkt wel als een plan.
0: Het klinkt wel als een plan. Ik ben blij dat jij mij op zulke goede gedachten brengt, Pasquinel.
2: Kijk uit, hè, want jij weet wat ik zou moeten doen.
0: Ja, precies. Nou ja, ik denk dat het heel grappig is om te zien hoe ik kijk als ik zoute koffie krijg. Goed, het is, dit zijn de eerste twee. Dus we hebben eerst Rosé gehad. Die ging lekker poppy, bubblegummy. En Anderson Paak, die gingen iets slomer, maar met veel gejat werk.
1: Wel een wereld van verschil inderdaad. Ik ben heel benieuwd naar plaat nummer drie dan. Als er,
0: ja,
1: als
0: plaat nummer drie is van de Belgische zangeres Demi Lou. Wiens echte naam Demi Eestermans is.
1: Mooi.
0: Het nummer is uitgebracht op 17 september. Onder... Top Notch. Hey, Nederlands label.
1: Hey.
0: Het is een heel kort nummer. Daar hou ik van. En het is een beetje R&B. En Jay Eliano heeft het geproduced. Zij zegt dat het gaat over een girl night out anthem. En dat het bedoeld is als een track voor de pop girlies om los te gaan tijdens het uitgaan. Oké, Demi Lou.
1: Period.
0: Ja, het nummer heet Life of the Party. En nou, we gaan ontdekken of ze dat dan ook daadwerkelijk is.

0: Hebben ze nou busy zij waar het ingefietst als laatste toch nog even? Ja, dat was echt. Dit is jammer. Dit was jammer.
1: Ja, ik vind het een beetje. Ik heb wel eens bij mij op de middelbare school bijvoorbeeld mensen gehad die dan zelf muziek maakten. En dan deden ze ook hun eigen naam op zo'n manier in zo'n liedje verwerken. Dat je meteen hoort, het is niet professioneel.
0: Ja.
1: Een beetje dat.
0: Ja. Het is een beetje Jason Derulo, denk ik ook. Wij weten allemaal dat jij het Ben House op.
1: Ja.
0: Die opent ook elk nummer met Jason Derulo. Ja, vriend.
1: Bij hem ben ik op zich de humor er nog wel gekocht, van in gaan zien.
0: Weet je,
1: maar,
0: ja, maar dit is, nee, maar dit ging
1: maar
0: lekker.
1: Dit was echt jammer. Ja. Dit was echt een beetje vervelend nasmaakje.
0: Ja, want het begon zo lekker. Wij zeiden tegen elkaar, dit is onze favoriet. Lekker, ze wisselt Frans af met Vlaams. Ik heb, nou ja, wat ik aan Flarde Frans opving, gaat het ook echt inderdaad over je klaarmaken om uit te gaan, om nou ja, allemaal dat soort. Dus dat is helemaal top. En dan ineens aan het eind komt even nog iemand. Ja. Ik ben busy. En ik heb top notch. Ja, top notch.
1: Zo top vond ik het niet, maar.
0: Nee, dat was echt jammer. Als die laatste 3 seconden eraf waren geweest, was het een fantastisch nummer geweest.
1: Zeker. Ik vind sowieso dat de Belgen maken altijd echt, vind ik persoonlijk, echt goede muziek. Die hebben er echt verstand van. Dus
0: zeker weten.
1: Misschien toch een Nederlands label geweest.
0: Oh. Ja, het is toch weer jammer. Ja, maar dit is het dus. Oh, we hebben een heel mooie ster uit België weten binnen te harken. En nu maak ik er een lelijk stempeltje op. Ja. Nou, bedankt daarvoor, mensen van Top Notch. Maar, dit gezegd hebbende. Dit is wel mijn favoriet, toch? Ik draai hem gewoon voortaan weg, vlak voor het einde.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: kan
1: ja.
0: Gewoon.
1: Kan
0: niemand,
1: gewoon
0: niemand
1: gedaan
0: die
1: worden.
0: Door heeft.
1: Ja, ja.
0: Nee? Nou, dat ga ik gewoon doen. Welke, is dit ook jullie favoriet? Of zeggen jullie van, nou, je snapt er niks van. Het moet echt een heel andere.
2: Nou ja, ik denk dat ik toch voor nummer 2 ga. Iets, ja? Iets herkenbaar voor mij.
0: Jij gaat voor de Anderson .Paak en Cordé.
2: Ja.
0: Ja,
1: ik ga het nog even laten bezinken. Ik heb tot nu toe elke week dat ik stem op de nummer die niet powerplaat wordt. Dus ik ga nu even kijken wat ik...
0: Ja, welkom in mijn wereld.
1: Wat ik echt voel.
0: Nee, wat je echt voelt.
2: Maar ja, het gaat natuurlijk niet om wat wij vinden.
0: Nee, precies. Nee. Dat wilde ik net zeggen. Als jij hiernaar zit te luisteren en jij denkt, ja, kan mij het schelen wat Doels echt voelt. Ik weet al lang wie van deze 3 moet winnen. Dan moet je stemmen. En dat kun je doen vandaag op de Girl Power Radio website. Mm-hmm. Die is heel simpel te vinden op www.girlpowerradio.nl. Of via de Girl Power Radio app. En die kun je gratis downloaden. Hebben we geen gegevens van je nodig. Kost nooit geld. Kan je gewoon lekker stemmen. Zie je ook meteen powerplaat icoontje. Doe je zo. En dan zie je ze alle 3 nog even voorbij komen. En woensdag vanaf 1:10 kun je stemmen op de Girl Power Radio Insta Stories. Ja, en de Facebook Stories ook nog eens een keertje. En ik ben heel benieuwd. Want ja, ze zijn eigenlijk niet met elkaar te vergelijken, vind ik.
1: Hele andere platen, alle 3.
2: Ja, alle 3.
1: Echt stuk voor stuk.
2: Alle 3.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nou dat. Ik ben onwijs benieuwd waar we naartoe gaan. En ik ben ook benieuwd naar waar Doels mee aankomt.
1: Ja, even heel iets anders.
0: Ja, vertel.
1: Even echt heel iets anders. Ik ben dus eigenlijk een hele grote musical fan.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Ja, ja ik heb zelf ook 10 jaar lang op de jeugdtheaterschool Hofplein gezeten. Dus ik heb zelf 10 jaar lang
0: musicals gemaakt.
1: Daar heb ik nog steeds, ja, het is nog steeds guilty zou ik niet noemen. Want ik kom er gewoon voor uit. Een beetje guilty pleasure om dus ja, nog steeds musical muziek te luisteren. Vooral onder de douche vind ik het heerlijk om een badkamerconcert te geven in musical vorm. Ja, ik weet niet of mijn buren daar zo blij mee zijn, maar ik vind dat zelf heel leuk.
0: Er is geen mooiere akoestiek dan de douche.
1: Ja.
2: Dat klinkt dat toch goed, hè? Dan?
0: Ja, dat is echt, ja, dan ja. Denk je ineens dat je echt, ja.
1: Ja, ja dan denk ik als Broadway me nu hoort, dan meteen. Word ik zo
2: en hebben jullie het ook dat je het op vrijdagmiddag lijkt het altijd nog beter, weet je? Als je het weekend in gaat en je staat onder die douche, dan weet je
0: is
2: helemaal
0: die extra
2: dan
0: goed.
2: Dat denk je, zo, het gaat echt namelijk ook.
0: Dit is correct, dit is helemaal waar, ja.
1: Ja, dat is waar. Dus nee, ik dacht, ik neem vandaag gewoon lekker een musical nummer mee. En dan dit keer van een musical film. Mm-hmm. Namelijk The Greatest Showman.
0: Oeh.
1: En nou ja, daar zingen Zac Efron en Zendaya zingen daar Rewrite the Stars.
0: Oh ja.
1: En dat leek me gewoon heel leuk om vandaag eventjes te draaien.
0: We gaan eens even kijken of dit allemaal werkt. Ja, Anne Marie en James Arthur heten ze in de...
1: Ja, in de
0: film.
1: Dat zijn de artiesten die het daadwerkelijk hebben uitgebracht. Maar in de film wordt het dan weer gezongen door Zac Efron en Zendaya.
0: Helemaal in de war. Volgens mij zit ik vooral in de Anne-Marie en James Arthur
1: Dat
0: fase. Klopt.
1: Dat zijn de artiesten die het nummer hebben uitgebracht naast de film.
0: Maar ga jij meezingen ook nu?
1: Ja, zeker. Maar wel van de microfoon vandaan. Dan kunnen mensen gewoon naar de daadwerkelijke stemmen luisteren. En dan hou ik mijn stem nog even voor mijn badkamerconcert.
0: Dat komt helemaal goed. Daarna gaan we door naar de situatie op de weg. En dan komen we uiteraard gewoon weer lekker bij je terug. You know.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Knoopend Ridderkerk 24 kilometer langzaam rijdend verkeer. 25 minuten vertraging. 20 minuten extra op de A27 Breda Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 9 kilometer file. Door een ongeluk op de A29 richting Rotterdam. Vanaf Bergen op Zoom. Tussen Knoopend Hellegatsplein en Barendrecht. 11 kilometer file en een half uur vertraging. En wel drie kwartier is de vertraging vanochtend op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Steenwijk Noord en Heerenveen staat 10 kilometer file door werkzaamheden. Er is maar één rijstrook open richting Heerenveen en dat duurt tot 19 oktober. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen 10 minuten vertraging bij Wijchen. Het komt door een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oh, wat zijn de mensen blij dat ze dit niet hoefden te horen. Pas je nou eens even gaan huilen in een hoekje?
1: Nee hoor, ik snap heerlijk, dit.
2: Radio kattengejank.
1: Nee.
0: Kattenjammer.
1: Ik vond het goed. We gingen helemaal. Ik stem jullie als powerblad.
0: Ja, dat is super lief. Het is alleen niet powerplaatwaardig, vermoed ik. Maar goed, dat ben ik. Over mooie muziek gesproken, er is muzieknieuws. En klopt. Jij gaat mij er alles over vertellen.
2: Ik ga jullie er alles over vertellen. Allereerst heb ik een nieuwtje over het Wiebe Suryardi concert van afgelopen zaterdag.
0: Ah.
2: Hij heeft toen namelijk zijn concert in Tilburg afgebroken vanwege een technisch defect. Dan vraag je je af...
0: Doet de piano het niet meer?
2: Wat is er aan de hand? Nee, er was een defect met het klimaatsysteem.
0: Oké.
2: Ja, dus het was te warm en de luchtvochtigheid was te hoog volgens Wiebe. Dus hij kon daardoor niet spelen zoals hij graag zou willen spelen. Hij heeft zelf op Instagram gezegd, en ik quote, onder deze omstandigheden niet meer de kwaliteit kunnen leveren dat hij van zichzelf verlangt. Daarom heeft hij het concert verplaatst. En hierover zegt hij ook nog... Dank voor jullie begrip. Warmte.
0: Wow.
2: Die vond ik zelf heel leuk.
0: Ja, badoemt.
2: Begrip, warmte en steun. Mm. En hij hoopt natuurlijk dat hij zijn publiek dan onder de juiste omstandigheden alsnog terug kan zien. Zodat ze alsnog samen de avond kunnen beleven zoals die bedoeld is.
0: Mm-hmm. Ik heb uiteraard financiële vragen. Betekent dit dat als ik een kaartje had voor dat concert van afgelopen zaterdag en ik dus halverwege naar huis ben gestuurd, ik het volledige concert op een latere datum opnieuw zonder extra kosten mag horen? En zo ja, wie draait er dan op voor de extra kosten van de zaal die open moest?
1: Ja, ik denk...
0: En daarna dus nog een
1: hij
0: keer.
1: Gaat de zaal waarschijnlijk aansprakelijk stellen.
0: Hij gaat ze aansprakelijk stellen.
1: Ja,
2: ik
1: dat denk ik wel.
2: Inderdaad dat hij gaat zeggen dat de zaal had waarschijnlijk gewoon volgens hem de juiste temperatuur moeten instellen. Of hoe je dat dan ook, hoe je dat ook noemt. En dat hij daar zelf niet verantwoordelijk voor is. En het publiek die mag dus later gewoon terug... gewoon nog een keer terugkomen. Yay!
0: Oké, goed. Oké.
2: Kan gebeuren, hè. Soms is het hier in de studio ook warm, maar wij gaan gewoon door.
0: Ja, ja. Precies. Niet zeuren. Huppatee.
2: En dan heb ik nog wat minder leuk nieuws.
0: Oh.
2: Vanuit de weduwe Janita van Ben Saunders.
0: Ja.
2: Het is natuurlijk allemaal heel vervelend wat er gebeurd is. Maar zij geeft dus aan dat zij dus vanuit, of nou ja, voor Ben Saunders nieuwe muziek wil gaan uitbrengen. Dat hij hard aan het werk was aan nieuwe muziek voordat hij kwam te overlijden. Maar daarbij vraagt ze dus ook aan andere artiesten om geen liedjes over hem te maken. Dat zegt ze expliciet. Dus ze wil geen nummers die aan hem opgedragen worden.
0: Maar dat kan je toch helemaal niet... Dat is, als ik een liedje wil schrijven... opgedragen aan een banaan, dan mag ik dat ook. Even, dat is heel gechargeerd, hè?
2: Ja.
0: Ik mag toch zelf weten wie het onderwerp van mijn... Hè?
2: Ja, zij
0: waarom
2: geeft,
0: is dat?
2: Ja, zij geeft zelf aan... Ben hield niet van aandacht over de rug van andermans verdriet. Hij zou dit zelf ook nooit hebben gedaan of gewild.
1: Maar ze doet het zelf wel.
2: Ja, en dan zegt ze... Geef Ben de ruimte om afscheid te nemen op zijn eigen manier... waar hij zo ontzettend veel liefde en passie in heeft gelegd.
0: Nee, maar mevrouw, dit klinkt een beetje als graaierij. Sorry dat ik het zeg. Toch? Want als jij die muziek gaat uitbrengen, beste Janita... vermoed ik dat jij als Erwin Saunders daar niet...
1: Minder slechter wordt.
0: Ja, dat je er niet slechter van wordt.
1: Nee. Maar ja, het is je vrouw, weet je, ja. Het is
0: ik kan me ook voorstellen, familie, me ook dus, voorstellen dat ze in emotie dit soort dingen zegt. Maar het ook ervan uitgaan... Weet je wat eigenlijk het grappige is? Stel, hè? Er is gewoon helemaal niemand op deze aardkloot die dacht... Ik ga een nummer maken over Ben Saunders en zijn overlijden. Want het is een treurige gebeurtenis. Er is geen artiest die dacht... Laat ik daar een slaatje uitslaan. Door wat ze nu heeft gezegd, geef je mensen toch gewoon ideeën?
1: Ja.
0: Oh, wacht even. Ik ga lekker... Ik bedoel, Elton John. Laten we die als voorbeeld nemen.
2: Mm-hmm.
0: Die had natuurlijk in eerste instantie een nummer gemaakt over Marilyn Monroe. Goodbye, Norma Jean. En vervolgens komt Lady Di te overlijden.
1: Goodbye, English Rose.
0: Ja. En dan kan je... Wat betekent dat? Dat Elton John een engnek is die over de rug van Of was hij aangedaan en wilde hij die emotie? Weet je niet, hè?
2: Ik denk ook dat het heel erg ligt aan wat je met het nummer doet en wat je met het nummer wil bereiken. Ik denk dat er een hele dunne lijn is van wat kan en niet. Ik vind wel dat je artiesten de ruimte moet geven om iemand te herdenken op zijn eigen manier. En als een artiest dat doet door een heel mooi nummer te schrijven en aan iemand op te dragen, vind ik dat best wel een mooi iets wat jij als artiest aan een mede-artiest kan schenken. En als je dan bijvoorbeeld, ik snap wel dat iemand dan zegt van, hé, ik zou het niet leuk vinden als er geld over de
0: Als er heel veel geld mee verdiend wordt, dan schrijf ik niet.
1: Maar als je er, dan maakt hij er een goed doel van.
2: Maar inderdaad, dat wil ik zeggen. Als het dan een goed doel is, dan snap ik.
1: Ik denk ook persoonlijk, als jij een nummer schrijft over iemand, dan heb je ook gevoel bij diegene. Als ik met diegene geen connectie heb of wat dan ook, dan heb ik ook niet de behoefte om daar een nummer over te schrijven. Want dan zegt iedereen, gaat hij een nummer over hem schrijven? Want hij vond het helemaal niks. Of ze lagen sowieso niet met z'n tweeën echt op één lijn. Dus dat doe je uit respect voor diegene en omdat je een gevoel bij diegene hebt. Ja. En als je dan denkt van, nou ja, weet je, ik steun het aan een goed doel, of Ben Sounder steunde dat doel, of weet ik veel wat. Ja. Dan ga je maak je er nog iets moois van.
0: Preventie.
2: Ik vraag me ook af in hoeverre zij dus bedoelt andere artiesten. Want zijn broer is
0: muzikant.
2: Dean Sanders is ook
0: dit
2: muzikant.
0: Gewoon, is dit dan een soort... Oh, dat zou ook nog kunnen. Dat ze het soort van met omhaal uithaalt naar zijn broer. En je kan er beter geen nummers over schrijven, want jij mag er niet beter van worden. Dus nu maak ik haar een heel lelijk karakter. Hè? Misschien is ze wel super lief.
1: Ja, we moeten uitkijken met oordelen.
0: Ja, precies. Maar dit is, laat het zo zeggen. Dit soort mededelingen zorgt bij mij voornamelijk voor vragen. En niet per se voor begrip.
2: Maar uiteraard wensen we de familie heel erg veel steun. En iedereen die Ben Sounders geeft heel veel steun toe. En dat ze dit maar mogen verwerken op hun eigen manier in ieder geval.
0: Dat is absoluut wat wij wensen. We gaan er even uit om onze zonden te overdenken en mijn harde woorden. En daarna komen we gezellig terug met, hou je vast, fijne mensen. Zelfde woord, ander nummer.

0: En dan is het nu tijd voor dat spannende moment. Zelfde woord, ander nummer. Jullie hebben huiswerk van mij gekregen. Lieve Pas en lieve Doels.
1: Die hebben we gemaakt.
0: Ja, het woord van vandaag is namelijk world. Oftewel wereld. Jullie gingen op zoek naar een plaat waar je allebei wel of niet iets mee hebt. Maar waar je in ieder geval iets over kan vertellen. En jullie hebben, en dat is heel fijn, niet dezelfde plaat uitgekozen.
1: Goed.
0: Nou ja, nee, het zal maar gebeuren. Het kan natuurlijk, dat risico loop je. Als jij lekker op vrijdagmiddag thuis zit en je denkt, dit is hem wel. Mm-hmm. En Doels doet hetzelfde, maar jullie communiceren niet met elkaar, wat jullie niet konden tot vandaag.
1: Maar ik denk dat het leeftijdsverschil daar ook wel mee speelt. Dat als bij zo'n woord denk ik aan een heel ander nummer en zij ook weer aan een ander nummer.
0: Daar dus heb je wel een goed punt.
2: Op zich zijn er ook wel heel veel nummers met dit woord. Dus dat, ja,
1: maakt het ook misschien iets makkelijker.
2: Ik kreeg eigenlijk een beetje keuzestress op een gegeven moment dat ik dacht, oh.
0: Die ook. En die kan ook. Ja. Oh ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar goed, laten we onze luisteraars niet langer in spanning houden. Pasquinel. Toen jij het woord world las, waar dacht jij aan?
1: Ja, toen dacht ik aan We Are The World.
0: Ja.
1: Van USA for Africa.
0: Ja. Ja. Ja. Wauw.
1: Ja, nou ja, daar hebben we het vaker over gehad, hè? Over dat nummer. We hebben het over de film gehad van Billy Ocean.
0: Ja. Dat is, het is een prachtig nummer. Jij hebt...
1: Billy Ocean zeg ik. Nou ben ik even zijn naam kwijt.
0: Billy Joel. Nee. Wie bedoel je? Wie
1: staat, Lionel Richie. Oeh, ik ga de twee even door elkaar inhalen.
0: Oeh. En ze lijken niet op elkaar, kan ik je vertellen.
1: Maar Lionel Richie, die natuurlijk die film...
0: Ja, want jij hebt mij toen verteld over The Making Of. Want ze moesten al die artiesten bij elkaar krijgen in één ruimte. Ja. Om dat nummer op te nemen. Ze hebben met hagel geschoten volgens mij met iedereen uitnodigen. Ja. Niet iedereen kwam,
1: nee. En het was, probeer maar eens alle artiesten bij elkaar te krijgen op één avond. Dat was bijna een onmogelijke taak.
0: Ja.
1: En er waren een Grammy Awards. En toen dachten ze, dit is onze kans.
0: Ja, want dan is iedereen er toch al.
1: In het geheim blijven, want anders zal de pers en dingen. En Billy Ocean heeft ze toen uitgenodigd in zijn studio.
0: Lionel.
1: Jij
0: blijft bij Billy hangen. Ik snap
1: Lionel
0: het.
1: Richie, ja, ik snap het niet. Maar Lionel Richie heeft ze allemaal uitgenodigd. Michael Jackson is toen niet op de awards verschenen. Die is alleen maar aan het inzingen geweest.
0: Ja,
1: prachtig. Ja, geweldig. Als je echt een documentaire wil zien, moet je die kijken.
0: En waar vinden we die?
2: Ik heb hem dus
0: Netflix.
2: Nog niet gezien. Dus Netflix.
0: Jij moet
2: ik heb huiswerk.
0: Kijken.
2: Ja,
0: jij hebt zeker huiswerk. Nee, dat is dus de eerste wereld
1: Greatest
0: waar...
1: Greatest Nights of Pop heet die.
0: Greatest Nights of Pop. We gaan luisteren naar We Are The World. Het resultaat van deze logistieke gymnastiek die ze hebben moeten uitvoeren. Vanuit de studio van Lionel Richie. Niet te verwarren met Billy Ocean. Waar we heus wel een liedje van gaan luisteren later, hoor, vandaag. Want ik snap dat hij hier gewoon hoog zit.

0: Heerlijk. Ja, geïnspireerd door de Engelse versie Band Aid met Do They Know It's Christmas.
1: Oh, natuurlijk.
0: Daardoor dacht Harry Belafonte, we kunnen een Amerikaanse tegenhanger maken. Lionel Richie en Michael Jackson schreven het in de nacht voor de opnames. Ja, oké. Vandaar ook waarschijnlijk de weinig variatie in tekst. Maar ja, laten we wel wezen. Het is een herhaling van zetten steeds.
2: Maar
0: en wel bijna
2: wel
0: 5 minuten lang. Ja, dat, wat ik wel nog een heel leuk weetje vind hierover is dat producent Quincy Jones een bordje bij de deur hing met de tekst Check your ego at the door. Oftewel, niemand hier is beter dan de ander. Niemand moet toffer doen dan de ander. En met die gedachte gaan wij lekker naar Dols, want die heeft ook een liedje met World.
2: Ik zal niet toffer doen dan de ander.
0: Nee, wij gaan niet toffer doen dan jij. Wij zijn ook niet beter dan jij. Nee. Jij bent de beste.
2: Ik ben de beste. Nee, ik heb World Hold On van Bob Sinclair en Steve Edwards meegenomen vandaag. Ik realiseerde omdat ik dat zei dat eigenlijk al heel veel nummers zijn met het woordje World. Dus ik ging even in mijn Spotify-lijstje kijken. En toen kwam ik deze tegen. Toen dacht ik, oh, dit vind ik eigenlijk wel een mooi nummer. Pas toevallig ook best wel bij de Dag van de Vrede, moet ik zeggen. Net als, net als het nummer van net ook. Past goed, sluit goed aan bij het thema.
0: Ja, precies.
2: Wat ik gewoon heel mooi vind is dat in het nummer zeggen ze open up your heart, world hold on, instead of messing with our future. En zeker dat laatste stukje, messing with our future, is iets waar ik denk dat ik en mijn generatie heel erg, heel erg aan vastklampen.
0: Ja, dat snap ik.
2: Het leek me gewoon een mooi nummer om te draaien. Even stil te staan bij, laten we nou eens een keer goed zijn voor de wereld.
0: Ik vind het een hele mooie gedachte om dit tweede uur mee te eindigen. Daarna is er natuurlijk het journaal De Situatie op de Weg. En dan komen we bij je terug met nog heel veel meer. Want hou je vast, fijne mensen. We hebben een goed voornemen dat niets kost. Maar iemand wel blij kan maken. Er komt sportnieuws met Pasquinel. Maar ook Passies Passie komt voorbij. En er is nog steeds ruimte voor jouw verzoekjes. Die stuur je in via 0634606464. Of natuurlijk via de website, de app of de Twitch streamchat. En nu hou je vast, World. Hold on.

0: Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Door ons hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. Duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. En het ministerie van Defensie laat twee 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam is er nog veel vertraging tussen Breda-Noord en Afrit Dordrecht Centrum. 19 kilometer file. De vertraging is bijna 3 kwartier. Het komt ook door de afsluiting van de brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Op de A27 Breda richting Gorkum. 8 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 25 minuten vertraging. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden nog steeds meer dan een halve uur vertraging tussen Wolvega en Heerenveen. 9 kilometer file door werkzaamheden is tot 18 oktober maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio. Damn.

0: Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en met mij zijn Dols. Yay! En natuurlijk Pasquinel. Joehoe!
1: Hey.
0: Wat fijn dat jullie er zijn en wat fijn dat je luistert. Je hebt nog een heel uur van ons te goed. En in dat uur gaan we het hebben over een bijzondere, ja, hoe zeggen we dat? Goed voornemen voor deze week. We zijn net begonnen. We hebben het sportnieuws met Pasquinel. We hebben passies.
2: Passies uren.
0: Het is passies uur, ja. En tijd voor de verzoekjes van jullie, lieve luisteraars. En die kun je insturen door een appje te sturen naar 0634606464. Ging dat te snel? Bof jij even. Je kunt gewoon naar de website www.girlpowerradio.nl. En daar kun je klikken op het WhatsApp-icoontje. Ging dat ook te snel? Jongens. Dan ga je naar de App Store en download je de Girl Power Radio app. Die is gratis. We hebben geen gegevens van je nodig. Maar je kunt daar wel lekker met ons communiceren door op het WhatsApp-icoontje te klikken, verzoekje in te dienen. Je kunt er ook stemmen op de potentiële powerplaat van volgende week. 3 kanshebbers zijn in het vorige uur al voorbij gekomen. Daar kan je ze nog even een keertje op een rij zien. En dat is ook de plek waar regelmatig vette winacties voorbij komen. Ik snap dus niet zo goed waarom jij die app nog niet hebt. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben.
2: En je kan overal naar ons luisteren via die app.
0: Ook nog eens, ja, je hebt 24/7 de allerlekkerste muziek in je kontzak zitten. Ja. En bij voorkeur ook in je oor. Dat. En als je toevallig meekijkt en luistert via de Twitch streamchat, kun je ook daar je verzoekje achterlaten. Gewoon in de chat. 1 voorwaarde en dat is...
2: geen panfluit.
0: Precies. Nou, zo makkelijk kan het wezen. Het is tijd om ons te gaan buigen over het goede voornemen van vandaag. Ja. Dit is de eerste dag van een nieuwe week. En mijn vraag is wat je helemaal anders gaat doen. En dan nog specifieker. Wie geef jij deze week een oprecht en specifiek compliment? En ik zeg specifiek, omdat het niet leuke trui. Ja, die is een beetje makkelijk. Ik heb ook leuke sokken. Die kennen we ook, hè? Maar iets wat echt, echt iets, over die ander gaat.
3: Iets okay. Met inhoud. Dus niet, je hebt leuke neusvleugels of zo.
0: Nee, ja, dat vind ik fijn. Dat heeft nog nooit iemand tegen me gezegd. Maar ik, dus voor alles een eerste keer. Maar nee, niet van dat kaliber, okay. Maar echt over die persoon. Zal ik eens beginnen?
2: Nou,
0: ik wil eerst, ik begin even met Pasquinel. Pasquinel.
2: Ja.
0: Mijn compliment aan jou is dat jij, zonder dat je heel goed bent ingewerkt, van de een op de andere dag hier naartoe bent gegooid. Je hebt nooit geklaagd, nooit gezeurd, altijd geleverd. En je bent altijd lief en vriendelijk, ook op momenten dat ik misschien een beetje prikkelbaar en zeikerig ben. En daardoor hou je mij in balans. En dat vind ik, wil ik je voor bedanken.
2: Nou, dat,
0: en een compliment voor geven.
2: Dat doet mij goed. Ik geef vaak liever complimenten. En het mooiste was, ik wilde jou een compliment geven. Dus we zitten nu gewoon... dat is mij nu voor. En ja. Nou, dat klopt, het is heel raar als ik jou nu ineens een compliment geef.
0: Maar daarom ga ik gewoon lekker naar Doels toe.
3: Oh, jeetje.
0: Zo ben ik. Ja, Doels denkt, shit, ik dacht, ik hoef niet. Jawel. Ja, want Doels is nog maar heel kort bij ons als trainee. En ik wil jou een compliment geven voor hoe ongelooflijk snel je dingen hebt opgepikt. Hoe ongelooflijk leuk je in het team ligt. Hoe enthousiast je met alle achterlijke dingen die ik je voorstel meedoen. Inclusief verkleedpartijtjes op de vrijdagochtend. Je hebt me verteld dat je geen ochtendmens bent. Nou, ik heb dat nooit gemerkt. Dus ik vind dat ook een groot compliment waard.
3: Dankjewel. Ik word er helemaal verlegen van.
0: Oh.
2: Ja. Raar is dat, hè? Complimenten.
3: Ja, dat is heel gek, ja.
0: Nou ja, dat dus. Ik hoop nu dat ik je thuis, lieve luisteraar, heb geïnspireerd. Dat je denkt, oh, maar dit is wel iets wat ik ook tegen mijn collega zou kunnen zeggen. Of misschien wel tegen je partner, dat je het zo waardeert dat je 's ochtends mag blijven liggen. Terwijl die persoon wel vroeg op moet en dat hij niet het licht aandoet. Bijvoorbeeld als jij nog in bed. Ik noem maar even iets geks. Dat. En jullie mogen nadenken over welk compliment dat gaat zijn. Als je dat op de radio wil doen, dan mag het natuurlijk ook. Hè? Dan kan je gewoon je voiceberichtje insturen. Hoppatee, knallen wij het de uitzending in. Zo zijn we ook wel weer. En ik denk dat we erachter komen dat niet alleen this girl, maar a lot of people are on fire.

0: is het Girl Power Sportnieuws met Pasquinel.
1: Ja, lieve Rea, die ga ik jou eens even vertellen wat het sportnieuws is. Het WK op de weg is gisteren begonnen in Montreal en loopt tot 27 september. En Demi van der Voldering behoort tot de Nederlandse selectie en mikt op een historische prestatie.
0: Ja,
2: Wauw. Historische prestatie zelfs.
0: Ja, dus ze gaat voor het verbreken van records, denk ik dan.
1: Dat denk ik wel, daar wil ze voor gaan. Ja. Ja, en ik denk wel dat ze dat ook in de macht heeft.
0: Ik denk dat ze het kan, ja, inderdaad. Ja. Ik bedoel, je moet mij niet laten fietsen. Veel dingen niet laten doen, trouwens, als het op sport aankomt. Maar ik hoop echt dat het er lukt, want dat zou ik wel echt super tof vinden.
2: Want weten we ook welk record ze wil gaan verbreken?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Maar dat gaan we ongetwijfeld horen zodra ze het gedaan. Het is ook wel slim, trouwens, hè? Ja. Want dan kan je, als jij nu zegt, ja, en ik ga, weet ik veel, onder de zoveel tijd dit en je haalt het niet. Dan is iedereen, ze heeft het niet gehaald. Ja. En nu kan je gewoon zeggen, ja, maar ik heb een ander record verbroken. Ja. iets uit 1975, toen iedereen nog liep en stepte. Dat kan natuurlijk. Hebben we nog meer sportnieuws?
1: Ja, dat hebben wij zeker. De Oranje Voedselvrouwen, die spelen vandaag en morgen twee oefeninterlands tegen België. En die wedstrijden worden in Zeist gespeeld. En dat is op de voorbereiding van het WK Voedsel. Daar is natuurlijk wel iets bijzonders bij. Want ja, wij zijn natuurlijk als Girl Power een sponsor van onze Haagse voedsel Haaglanden.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en daar zijn namelijk heel wat meiden van geselecteerd voor de Oranje selectie.
0: Echt?
1: Ja, en dat
0: wat
1: is
0: goed.
1: Onder andere Alissa Dijkstra.
0: Oh,
1: Priscilla,
0: ja, die ken ik.
1: Priscilla de Vos.
0: Natuurlijk.
1: Lisa Franke.
0: Ja, ook dat snap
1: Priscilla
0: ik.
1: Priscilla Meska.
0: Ja.
1: En Zola Barendsen.
0: Ja, ik snap dit. Ja, Priscilla Meska, die noemen we graag Messi.
1: Ja, Messi. Ja, ik ken Messi natuurlijk uit mijn ADO-tijd.
0: Ja, ja.
1: Dus toen speelde zij nog voor de ADO-vrouwen.
0: Ja. Oh, wat vet. Dat
1: ik
0: is wel
1: ook,
0: echt heel cool.
1: Overigens wel heel knap dat Meska nu bij het Nationaal Vrouwenvoetbalteam is geselecteerd. Want zij is ook al wat op leeftijd. En,
0: ja, zeker. En heeft inmiddels ook kindjes.
1: Twee zelfs.
0: Ja, grote kindjes.
1: Ja.
0: Maar deze vrouw, ze was hier, ik denk een half jaar geleden. En dat klinkt heel lang geleden, maar dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Sowieso is het een hele sprankelende persoonlijkheid.
1: Ja.
0: Maar die, ze doet dus high rocks wedstrijden. Zonder in de broek te poepen, een belangrijk detail. Dat is
2: gelukkig.
0: Nee, ik zag je denken.
2: Weet het nooit tegenwoordig.
0: Ik zag Doel zo meteen denken van, oh god, was zij het?
2: Niet weer.
0: Nee, zij was het niet. En zij traint met een soort vrolijke aanstekelijkheid. Dat ik bijna dacht, oh, ik moet dit ook gaan doen. Bijna, want ik weet dat ik dit helemaal niet moet gaan doen. Maar toen was ze hier en toen liet ze eventjes een paar push-ups. Die doet zij dus gewoon fluitend, gewoon lachend. Ha, ha, ha. Terwijl, luister, één push-up en dan kan je mij gewoon verder in de berm rollen. Is helemaal goed. Ik vind het super tof dat zij meedoet. Ook omdat het een voorbeeld kan zijn voor vrouwen die denken, ja, maar we hebben altijd voorbeelden voor jonge meisjes. Maar voor vrouwen van mijn leeftijd die denken, het kan allemaal niet meer. Het kan wel.
1: Ja,
0: alleen
1: kan
0: moet je dan niet naar mij kijken, maar naar Messi.
1: En dan hadden we natuurlijk nog uitslagen in het Eredivisie vrouwenvoetbal.
0: Ja, maakt me gek.
1: Maakt me gek. Nou, PEC Zwolle, de Graafschap, dat eindigde in 2-3.
0: Oh.
1: Ajax tegen AZ werd 5-1. Dat was op zich een verrassende uitslag, want AZ deed het onwijs goed. FC Utrecht tegen Feyenoord eindigde in een 0-3.
0: Mm.
1: PSV Twente werd 0-4. Dat vond ik ook een hele verrassende.
0: Die had ik niet.
1: Die zagen we niet aankomen. Alhoewel Twente natuurlijk gewoon weer heel goed rijdt en makkelijk scoort.
0: Ja.
1: Maar PSV
0: kan normaal wel wat beter van zich afbijten.
1: Werd even op beide voeten op de grond gezet. En dan hadden we natuurlijk ons eigen ADO Den Haag tegen Heerenveen eindigde in een 2-2.
0: Ja.
1: Maar daar was jij bij.
0: Daar was ik zeker bij. En als jij daar meer over wilt weten, lieve luisteraar, zeer binnenkort verschijnt op ons YouTube-kanaal de podcast met in dit geval Victoria Boerboom en Femke.
1: Floortje Bob.
0: Floortje, waarom zeg ik Femke? Oh, dat is die renner. Dat doe ik altijd. Sorry Floor, je mag me slaan. En de vader van Floor, die ken ik ook. Sorry. Niet alle foto's lelijk maken van mij. Dat is een hele goede fotograaf, namelijk de vader. Ja, ik zeg altijd Femke, maar het begint met een F. Ze heeft ook een mooie F-hanger om de nek. Maar goed, wij hebben een heel goed gesprek met ze gevoerd. En we hebben heel veel van ze geleerd. En daar kun je binnenkort dus naar luisteren en kijken.
1: Ja, we zijn benieuwd. En dan waren er nog wat uitslagen in het mannenvoetbal.
0: Oh.
1: Dan hadden we, dit weekend werd gespeeld, FC Groningen tegen PEC Zwolle werd 3-0. ADO Den Haag Cambuur eindigde in een 1-1. Sparta Rotterdam Heerenveen een 0-4. Ajax Excelsior verrassend 2-2. Oh. Willem II Fortuna 0-1. Feyenoord FC Utrecht werd 5-0. AZ Telstar 1-0. FC Twente PSV eindigde in een 3-2 voor Twente. Wat vond ik ook verrassend. En NEC tegen Go Ahead Eagles werd 1-1.
0: Goh. Hey, maar het was dus gelijkspel aan de ADO-kant.
1: Het was weer een gelijkspel aan de ADO-kant.
0: En
1: ja,
0: dik winnen aan de Feyenoord-kant. Ik zag een Rotterdamse enthousiasteling.
2: Heel vrolijk gaan kijken.
0: Ja. Ah, ja, je weet in ieder geval dat het geen zootje wordt op straat als het zo gaat.
2: Ja, dat scheelt echt een hele hoop. Ja, het is echt een stuk gezelliger bij ons in de wijk ook.
0: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen.
1: Zeker als je in de buurt van Feyenoord woont dan.
0: Ja. Nee, ik woonde bijna... Nou ja, Deborah woont in het verlengde van de straat, zeg maar. Oh. Ja. Die woont bij het... nee, dat ga ik niet zeggen waar ze woont. Ze woont daar in de buurt. Ik ga even Deborah haar adresgegevens zo op Nationale Radio gooien.
2: Weet je wat je bij je zet?
0: Ja, ik weet het toevallig wel. Ik weet ook de rekeningnummer. Dus hartstikke leuk. Nee, dat ga ik natuurlijk niet doen, potversnokkers. Maar geloof me, ze woont in diep Zuid. Wel op een hele mooie plek. En ze kan dus iedere scheet in het stadion horen, voelen en zien. En dat maakt je natuurlijk ook een oprechte Feyenoord-fan. Van de sport gaan we even iets anders doen. We gaan romantotisch lopen te jank zingen met Bon Jovi. Want die wil heel graag iemand in zijn armen hebben vanavond. En het lukt maar niet. Ach, gosje. Daarna komen we terug met de passie van passie. Ja.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files nemen af. De meeste vertraging komt voor op de A16 Breda richting Rotterdam. Een half uur tussen Breda Noord en Dordrecht. 8 kilometer file. A17 aansluitend richting Dordrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder. Op de A27 Breda Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. 9 kilometer langzaam rijden. Door werkzaamheden nog een kwartier vertraging op de A32 Meppel-Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen. 8 kilometer file. Er is maar één rijstrook open tot 18 oktober. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik ben helemaal afgeleid door dit nummer. Ik was een beetje in een soort stemsessie geraakt met een diep neurien.
1: Ja, ik werkte ook helemaal in
2: met zo'n nummer ben je gewoon met je gedachten in een soort vakantie.
0: Het is een soort...
2: Dat je op een vakantieeiland al, weet je. Dat je eigenlijk zo, je ziet gewoon het hotel voor je. En je ziet die golven omslaan.
0: Ja, maar het was gewoon heel erg...
1: Bijna meditatie gewoon.
2: Bijna meditatie.
0: Helemaal. Echt, wij zaten met z'n drieën, waren we allemaal op compleet andere plekken.
2: We zeiden niks ook gewoon.
1: Nee, het was echt mij stil. Ik kom niet vaak voor.
0: Nee, meestal hebben we heel veel te kletsen, maar zodra dit nummer begint zijn we... Wat zit erin? Jason Derulo. Heb jij ons gehypnotiseerd?
1: Ja.
0: Het enige waardoor we even eruit schoten was dat hij weer zijn naam moest zeggen.
1: Jason Derulo. Oh ja,
0: als een liedje van Jason. Oké, vet. Het is tijd voor Passies Passie. En ik hoop dat jij daar een plaat bij hebt uitgekozen waar we niet van in, halve slaaptrans vallen.
2: Nou, dat is...
1: Klinkt overtuigend.
2: Het is het nummer van Wayne Wade met A Lady. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een
0: reggae-achtig. Ja.
2: En dat was een nummer die wij... ook op zo'n campingnummer was dit, weet je wel. Dat was de jaren 80, was dat...
0: Was het campingdisco?
2: Nou, niet campingdisco, maar dat nummer dat draaiden we vaak als we bij het zwembad waren. Toen had je nog zo'n... Moest je een radio meenemen op batterijen met een cassettebandje.
0: Met van die enorme joekels van batterijen erin.
2: En dat kon je natuurlijk niet de hele dag doen, want dat kostte een godsvermogen, die grote batterijen. Dus als ze dan even bij elkaar waren, dan ging dan zo'n radio aan. Daar hoort dit liedje bij, ja. Dat was zo'n... daar krijg ik toch wel weer een beetje... Vakantiegevoel van vroeger, op de camping.
0: Toch weer de vakantie in.
2: Ja.
0: Je zei het inderdaad al. Het komt uit de vroege jaren 80. Maar wist jij dat het oorspronkelijk geschreven is eind jaren 70 door Lionel Richie?
2: Daar is hij weer.
0: Ja, ik kan het zeggen. Ja, hij schreef het ook nog eens een keer niet voor zichzelf, maar voor country-legende Kenny Rogers.
2: Ja,
0: Islands in the Stream. Ja.
2: Yes.
0: En die heeft er in 1980 een gigantische wereldhit en een soort emotionele ballad van gemaakt.
1: Oh.
0: In 83 zei Wayne Wade, laat mij er eens iets mee doen. En dat deed hij samen met producers Paul Khoury en Willie Lindo. En hij haalde dat country er helemaal af en het werd Caribisch. En ja, nu werd het een soort chille lovers rock reggae song. De tekst bleef even romantisch over een man die zijn vrouw ziet als, en haar vertelt dat ze zijn hele leven heeft veranderd. Maar het ritme werd ineens heel anders en deze Wayne Wade versie die werd in Europa weer heel erg groot. In Nederland en België was het echt een absolute radiofavoriet. En misschien herinner je jezelf nog, Paskin ook, denk niet dat dat lukt bij Doels.
1: Denk het ook niet.
0: Zijn legendarische optreden in Top Pop. Ja, de Nederlandse versie van Top of the Pops.
2: Ja.
0: Waarin hij in een glanzend wit pak met een paarsblauwe sjaal tussen de nep palmbomen stond te zingen. Want we hadden natuurlijk helemaal geen palmbomen.
2: Nee.
0: Nou, dat beeld wil ik je graag even meegeven. We gaan luisteren naar Passies Passie, Wayne Wade met...

0: dag van ontdekkingen. Zo ontdekten wij dat Lady van Wayne Wade oorspronkelijk van Lionel Richie voor Kenny Rogers was. Jij hebt hem net geluisterd, Pasquinel.
1: Ja, ik vond hem. Ik vind hem goed.
0: Dat is een mooie
1: versie. Hij gaat een keertje terugkomen bij ons, denk ik.
0: Dat denk ik ook. En dan hebben we nog een mooie. En dat is Doels net toen het nummer van Counting Crows samen met Vanessa Carlton aanging. Oh, dit vind ik echt een vet nummer. Ik zou weten dat dit een cover is.
2: Ja, zo kom je achter dingen die ik nog nooit geweten had. Ja. Ik wist niet dat het een cover was. Ja. Nee,
0: het origineel is van Joni Mitchell. En dat is van heel, heel lang geleden, kan ik je vertellen.
2: Toch maar eens in verdiepen dan.
0: Ja, zeker weten. Nou ja, dat is het mooie van hier werken. Dan kom je daar vanzelf achter dat soort dingen.
2: Allemaal muziekfeitjes.
0: Precies. En als jij meer muziekfeitjes wilt horen, dan moet je zeker blijven luisteren. Want we hebben er nog meer voor je. Maar het is nu tijd voor onze verzoekjes. En Doels, jij hebt verzoekjes binnengekregen.
2: Ik heb inderdaad een verzoekje binnengekregen van Lucia. Zij is momenteel op school, maar ze heeft een couple minutes om toch nog even naar de radio te luisteren.
0: Ah.
2: En couple minutes zeg ik met een knipoog, want dat is natuurlijk een nummer van Olivia Dean, waarin zij zingt Only have a couple minutes and we're going back to real life.
0: Ja, die paar minuutjes pauze speciaal voor jou. Ik hoop dat je er... Nee, neem ook lekker een bakje koffie als je er dan toch bent.
2: Ja, ga er even goed voor zitten.
0: Ja, en dan, vroeger was dat dan nog zo'n roze koek. Maar dat zal tegenwoordig niet meer zo zijn op school. Doen ze daar nog aan? Van die appelkoeken?
2: Ik moet zeggen, ik was meer van de stroopwafels. Oh. Of die kleine zakjes Doritos chips.
0: Oh.
2: Ja, daar is ook mijn geld voor.
0: Ja, ik snap het. Een couple minutes voor een snack, een koffie en een lekkere plaat van Olivia Dean.

0: Wat een lekker relaxed plaatje. Ik snap helemaal dat dit aangevraagd is voor die couple minutes voordat je keihard aan de slag moet op school, op studie of aan het werk. Is dit wel even een lekker ademhalingtje? Dus bedankt voor dit verzoekje. Maar we zijn nog niet aan het einde van de verzoekjes, want daar komen er nog meer binnen.
1: Zeker niet. Er komt ook iets van Sophie. Zij vraagt Tate McRae aan.
0: Mm-hmm.
1: Run for the Hills.
0: Oké. Okay.
1: Om even gewoon weer wakker te worden. Ja, nu zijn we lekker tot rust gekomen.
0: We zijn net even weggezet.
1: Ja, en nu moeten we weer even wat energie erin.
0: Dat gaan we zeker doen. Nou, speciaal voor Sophie dan. Run for the Hills, Tate McRae.

0: Ja, zo kijk ik, ja, sorry.
1: Ik kan het niet beter kunnen doen.
0: Ik heb de rare afwijking dat als ik dan bepaalde geluidjes hoor dat ik het na moet doen.
1: Dat je dan denkt, oh, dat moet ik, ja.
0: Het is een beetje...
1: Ik heb dat een beetje met accenten.
0: Ja, dat herken ik ook.
1: Ja, dat heb ik als ik dan iemand met een Brits accent Engels hoor praten. Dan heb ik de neiging om een Downtown Abbey accent op te gaan zetten.
0: Yes, very
1: much. I can't believe it.
0: Very much so.
1: Yeah.
0: En het probleem daarmee is dat mensen denken dat je dat doet om ze te kakken te zetten.
1: Ja.
0: En dat is helemaal niet...
1: Het is gewoon een soort tik.
0: Ja, het is een afwijking. Ja. Het schijnt iets neurodivergent te zijn. Maar daar gaan we het verder niet meer over hebben. We hebben nog een verzoekje. Het houdt niet op, niet vanzelf.
1: Het houdt
0: het een feestje.
1: Op, inderdaad. Nee, klopt. We hebben namelijk een van de luisteraars geïnspireerd. We hebben namelijk een artiest eerder vandaag genoemd, maar niet gedraaid. Namelijk Bruno Mars.
0: Let's not talk about Bruno.
1: Let's not talk about Bruno. We're gonna talk about Bruno. Want Fine wil graag finesse.
0: Ah, nou, en dat is samen met Cardi B. Ik denk, laten we ervoor gaan. Daarna komen we bij je terug om je te vertellen wat je de rest van de dag nog van ons mag verwachten. Maar nu eerst Bruno.

0: en Cardi dripping in finesse, but also dripping in somebody else's clothes. Oftewel, ze hebben weer eens wat gejat.
1: Nee.
0: En ik neem je mee naar lang, lang geleden, 1990 om precies te zijn.

0: Magnetic.
1: Ja, het is Poison van Belle Biv and DeVoe. En de zanglijn van wat je net hoorde, dat lijkt weer heel erg op... Do you remember the time we fell in love? Of every little step I take. Na-na-na-na-na. It's my prerogative. Kortom.
2: Kortom.
1: Helemaal niks zelf bedacht, hè?
3: In,
1: Ome Bruno.
3: Ja, een mixdrankje.
1: Ja, let's talk about Bruno. Nee, let's not talk about Bruno. Het is tijd om afscheid te gaan nemen. Oh.
3: Het ging weer zo ongelooflijk snel.
1: Echt, hè? Ik vind het zo jammer. Maar ik ben ook heel blij dat jullie bij mij waren vandaag.
3: Ik vond het ook weer heel gezellig. Het
2: was een gezellige ochtend, hè?
1: Dat zeker weten. Ja, we hebben lekker gegymd, geballet en ik heb heerlijke koffie van jou gekregen. Dus mijn dag kan niet meer stuk. Hopelijk die van jou thuis ook niet. En als je meer radio wilt luisteren, blijf dan zeker hangen. Want om 10 uur is het tijd voor niets meer of minder dan GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. En dan hebben we vanmiddag om 4 uur uiteraard Hugo samen met Doels. Yay!
3: Dan ben ik er weer.
1: Doels doet een lange dag vandaag. Met achteraan sluiten. Kortom, geen enkele reden om met je vette vingertjes aan de knop van de radio te komen. Gewoon lekker blijven hangen. En de rest mij niets anders dan tegen je te zeggen. Heb een ongelooflijk fijne maandag. En een nog fijnere week. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor...
2: jezelf.
1: Oh, fijne dag allen.
2: Doei.
3: Tot later.

0: De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Nieuwe en betere beelden van de schietpartij in Overasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Barry. Op opnames die in handen zijn van RTL is gezien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD is met 38,2% van de stemmen de grootste geworden. En dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. What's

is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville op zo'n 180 kilometer van Toronto raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met kleine stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek. Pulsvisserij werd in 2018 verboden, maar onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd. En een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knalbom

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville, op zo'n 180 kilometer van Toronto, raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al meer dan 80 keer het woord omvolking laten vallen. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat de term in bijna de helft van de uitzendingen voorbij komt. In het begin waren het vooral de gasten aan tafel die deze beladen term gebruikten. Later namen ook de presentatoren van Ongehoord Nederland het woord over in de uitzendingen. Een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners afgelopen nacht wakker gemaakt. De knal was rond 2 uur vannacht zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. En het ging gisteravond niet helemaal goed bij het voorlezen van het RTL-weerbericht. Weerman Mark de Jong versprak zich tijdens een praatje en gaf aan dat hij opnieuw wilde beginnen. Daarna zat de kijker bijna een minuut te kijken naar hoe hij switchte tussen verschillende schermen. Vlak daarna riep hij ineens dat hij het even overnieuw ging doen omdat het toch nergens op sloeg. Uiteindelijk kwam het toch tot het complete weerbericht, inclusief de vooruitzichten. RTL laat weten dat er per ongeluk een verkeerde opname is gestart. Dan nog het weer. Vanmiddag laat de zon zich regelmatig zien en blijft het overal droog. De meeste zonnestralen pak je in het zuiden van het land. Het wordt vandaag zo'n 18 graden in het noorden tot zo'n 21 in Brabant. Morgen leveren we wat in op de thermometer en in het noorden kan lokaal een spatje motregen vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. What's the move? Geef het iets. Dank je papa, kies je bij de kopie. Bij

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Maar brancheorganisatie Vastgoedbelang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Voorzitter Vera wijst op de hoge belastingdruk voor verhuurders en de stijgende box 3-belasting als obstakels. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Een enorme explosie bij een flat in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneilanden, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Orkaan Duguan nadert de Japanse oostkust met windstoten tot 180 km per uur en trekt langs het grootstedelijk gebied van Tokio en Yokohama. Op de Izu-eilanden en de prefectuur Shiba viel al meer dan 30 centimeter regen. Op sommige plaatsen wordt meer dan 35 centimeter regen verwacht. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals kerst, ramadan, pasen, chanukka, diwali of holy pagwa, wel blijven bijwonen. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft met het zogenoemde actieplan versnelling woningbouw 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Een aantal van de punten heeft betrekking op grootschalige woningbouwlocaties. 10 plekken in het land waar duizenden woningen moeten worden gebouwd. Maar brancheorganisatie Vastgoed Belang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Staatssecretaris Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. What's the move? Geef het iets. Dank je papa, kies je bij de kopie.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Zo stijgt de boete voor door rood lichtrijden van 320 naar 330 euro. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt begrotingstekorten geen geldig argument. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals Kerst, Ramadan, Pasen, Chanukka, het Poerumfeest of Holi Pagwa, wel blijven bijwonen. En Jalal O. staat vandaag in Rotterdam voor de rechter voor de fatale explosie aan de Schammerkamp eind januari 2024. Daarbij kwamen 3 mensen om en raakten 2 mensen gewond. O. was huurder van de bedrijfsruimte en wordt verdacht van cocaïneverwerking en het opzettelijk veroorzaken van de ontploffing. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Wil wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft de organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis heeft ontzegd wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen, werden pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen de persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. En de provincie Utrecht, de vervoersregio Amsterdam en 4 gemeenten hebben een akkoord gesloten over de snelfietsroute van Dom tot Dam tussen Utrecht en Amsterdam. De route wordt ongeveer 40 kilometer lang en kost minimaal 57 miljoen euro. De werkzaamheden starten in 2028. De Boorstraattunnel in Utrecht volgt in 2032. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De eerste contouren van de avondspits krijgen vorm. Het begint drukker te worden onderweg. Er staat nu 150 kilometer file in totaal. Het is onder andere nog druk aan de Duitse grens op de A12 richting Duitsland bijvoorbeeld. Vanaf knooppunt Oud-Dijk loop je 10 minuten vertraging op door de Duitse grenscontroles. Dan de A20 richting Hoek van Holland. Vanuit Gouda heb je 15 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Dan een kapotte vrachtauto, die veroorzaakt file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. De N207 tot slot, Alfa aan de Rijn richting Bergambacht tussen de aansluiting met de N454 en afrit Haastrecht. 2 kilometer aan langzaamrijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zingend in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Don't give up. Ja, zeker als je in de file staat, dan moet je niet opgeven hoor. Want je komt thuis, echt waar, zeker weten. Wij maken het een stukje gezelliger.
1: Feestje in de file, met achter aansluiten.
0: Ja, tot 6 uur zit ik hier weer samen met Doels. Hi, mijn naam is Hugo en ja, Doels daar.
2: Daar ben ik weer.
0: Hey, wat gezellig. Het is maandag, de zwaarste dag van de week wel een beetje, hè?
2: Ja, dat is toch altijd weer een beetje inkomen.
0: Ja, dat merk ik ook wel een beetje. Maar dat gaan we gewoon samen doen.
2: Ja joh, wij kunnen dat. Dat wordt hartstikke gezellig.
0: Absoluut. Daar twijfel ik geen seconde aan. Tot 6 uur is dit dus achter aansluiten. In het eerste uur gaan we het onder andere hebben over pompoenen, kickboksen en parachutes.
2: Ja, logische dingen om op de maandag te bespreken natuurlijk.
0: Ook kickboksen, pompoen vreten uit een vliegtuig springen bijvoorbeeld. Ja, nee, ja. Dat straks met een rondje Nederland. En we hebben natuurlijk ook wel weer de lekkere track. Een zoete of een hartige plaat naar jouw keuze waar jij op mag stemmen. En de notaris is vandaag Doels. Dus ik hoop dat jij een beetje de stemmen goed gaat bijhouden.
2: Ik ga heel erg mijn best doen om de stemmen weer heel goed te gaan tellen vanmiddag.
0: En weet je wat ik nou ook zo leuk vind aan de maandag?
2: Vertel eens, Hugo.
0: Er komen weer nieuwe powerplaten aan.
2: Ja, ik weet al welke het zijn.
0: Ik dus nog niet. Dus ik laat me door jou verrassen.
2: Ja, en verrast ga je zeker zijn.
0: Nou, hartstikke leuk. En verder hebben we heel veel leuke muziek waar je bijvoorbeeld op kunt dansen. Of zoals Nina Sky zou zeggen...

0: Don't talk, just kiss. Maar vraag wel eventjes om consent, lijkt mij, hè? Toch?
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Lijkt me wel handig.
2: Ja, heel belangrijk.
0: Dat, ja. Hallo, right side Fred. Nou, prima. Hey, honger. Ik heb honger. Ik heb eten nodig.
2: Zeker. Ik weet niet of de luisteraars hoorden, maar die kraaknet was de, dat was mijn maag.
0: Oh, dat... Oorverdovend gekraakt.
2: Ja, gekraak, ja,
0: niet normaal. Nou, gelukkig hebben we hier de lekkere track. Een muzikaal genot voor de maag. Een track met iets zoets of iets hartigs in de titel of ja, de artiest. En vandaag hebben we wel twee leuke keuzes, als je het mij vraagt.
2: Ik ben erg benieuwd.
0: Nou, we gaan als eerste voor de comfortfood voor velen. Het is beide comfortfood, maar het eerste gaan we de zoete track eventjes laten horen. En dat is een plaat, ja, of je nou van melk houdt, of van wit, of van puur, voor ieder wat wils. Het is namelijk chocolate van The 90s.

0: Wil je liever melk, wit of puur?
1: Ik ben toch wel van het puur. Nou. Ik vind pure chocolade echt, ja, daar kun je me echt voor wakker maken.
0: Nou, dan is er meer wit voor mij, dat scheelt dan weer. Ander comfort food. Voor de hartige track van vandaag is een plaat van Smith & Burrows. Een Engelse-Britse band bestaande uit onder andere Tom Smith. En dat is dan weer de zanger van The Editors. En dat hoor je ook wel een beetje. En hun plaat heeft de naam van dat andere comfort food,

0: Wat wil jij horen? Een zoete of een hartige plaat? Dat is aan jou. De stembussen zijn geopend. Dolce zit klaar met een pen in de aanslag om elke stem maar te tellen. Toch, Dolce?
1: Dat gaat zeker lukken.
0: Ja, mooi. Laat je stem horen via 0634606464. Of eventjes via Twitch. Dat mag natuurlijk ook. Appen we gelijk eventjes terug. Ja, de app, die hebben we ook nog.

0: Love van Michael Jackson. En Michael die at het allerliefste chilisaus en Mexicaanse gerechten. En het liefst vegetarisch. Maar ja, dat staat vandaag niet op het menu.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Want wij zijn op zoek naar lekkere track. Ja, en dan ging het bij Michael vaak om geglazuurde donuts.
2: Oh.
0: Ja.
2: Ja, ik hou dus niet zo van donuts.
0: Nee, dat ik heb het er ook niet zo'n hele grote fan van.
2: Het is niet echt mijn ding.
0: Nee, ik vind dat gat ook vervelend. Ik denk, ja, geef me dan gewoon een heel broodje, weet je. Dat is, nou ja, goed. Maar goed, de lekkere track voor vandaag. Ze zijn geen donuts en ook geen Mexicaanse gerechten. We gaan namelijk naar chocolate of naar de Italiaanse keuken spaghetti. En jij hebt de stemmen geteld, hè, Doels?
2: We hebben het onze luisteraars heel moeilijk gemaakt, want het werd echt wel heel erg spannend. Het werd echt heel erg spannend. En onder het dansen door heb ik wel goed geteld, dus geen zorgen, luisteraars.
0: Oh kijk, dat is fijn,
2: Ik wil vooral Mickey, Marnix, Tiffany, Lisa, Veerle en alle anderen bedanken voor hun stem. Want daardoor weten we nu wat de snack wordt van de dag. En dat is, rapapam, rapapam, spaghetti.
0: Hey. En dan bolognese of...
2: Carbonara.
0: Oh, dat vind ik ook lekker.
2: Ja, als het maar spaghetti is.

0: De lekkere track van vandaag. Smith & Burrows met dat Italiaans gerecht spaghetti.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En het is tijd voor... Ja!
2: We gaan fietsen.
0: We gaan weer fietsen. Ik heb de tandem al klaargezet. We gaan even rondje Nederland doen. Ga jij sturen of ga ik sturen?
2: Doe jij maar sturen. Ik zit graag achterop en een beetje rond aan het kijken.
0: Nou, dat vind ik helemaal goed. Want in Brabant, waar we heen gaan, is ook veel om rond te kijken. Waaronder het afgelopen weekend. Want daar was namelijk het NK pompoenkweken.
2: Het NK pompoenkweken.
0: Ja, dat is volgens mij de langzaamste wedstrijd die je in Nederland kunt vinden. Want dat duurt maanden, denk ik. Maar in ieder geval, ja, het NK pompoenkweken. Belgen en Nederlanders, die kwamen... Waarom heet het NK als het Belgen en Nederlanders meedoen, bedenk ik me nu ineens.
2: Nou ja. Het is inderdaad, wij zijn gewoon heel inclusief.
0: Wat lief.
2: Ook voor Belgen.
0: Nou, die mogen ook best wel bij ons pompoen komen kweken hoor. Want de enige Belg die dan ook meedoet heet Jan. Ja, dat is dan weer een hele Nederlandse naam. En zijn grootste hobby is zorgen voor zijn pompoen. Nou ja, ja, hij heeft ook de allergrootste gekweekt. Meer dan 800 kilo, bijna 850 kilo.
2: Oh my god.
0: Ja, maar hoe doe je dat nou eigenlijk, Jan? Zorgen voor een pompoen?
3: Meer dan een uur per dag mee bezig, denk ik. Van 2 april tot nu de weging vandaag. Het is wel een enorm intense hobby.
0: Nou, dat is zeker een intense
2: hobby. Het klinkt ook wel als een intense hobby. Ik vraag me dan ook af, wat doe je dan een uur lang met zo'n pompoen?
0: Ja, dat vraag ik me ook. Een beetje wiegen zo.
2: En een beetje girlpower radio luisteren.
0: Kusjes. Ja, dat vind ik een goeie. Ja, ik denk dat hij daarom zo...
2: Ik denk dat het is.
0: Ja, nee, ja, goed. Leuk. Leuk. Leuk, Jan. Heel leuk. Dan gaan we door naar de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, niet letterlijk, maar in de Tweede Wereldoorlog sprongen militairen uit een vliegtuig tijdens operatie Market Garden. Ja, en dat werd herdacht, die operatie, op de Ginkelse Heide in Gelderland. Daar fietsen we heel snel heen. Daar herdachten ze die operatie en ze vroegen toen de aanwezigen of die ook zo'n sprong zouden durven wagen.
4: Nou, ik zou best durven, denk ik. Ja, maar Nederland niet zo heel hoog.
0: Niet zo heel hoog, nee. Oké. Dus iets lager vliegen dan. Of gewoon gaan, want...
5: Als je gesprongen bent, kan je niet meer terug het vliegtuig
4: nee. in.
0: Nee, dat is ook waar. Als je gesprongen bent, kun je niet meer terug
2: het vliegtuig. Ik wilde net zeggen, daar heeft hij echt een heel goed punt.
0: Ja. Dat zijn wijsheden, hè? Ja, dat is niet
2: tegeltje,
0: normaal.
2: Tegeltje, hoor.
0: Tegeltje, ja. Ja. Dan moeten we flink doorfietsen om op tijd in Zeeland aan te komen. Want we gaan naar Goes. Ben je er wel eens geweest?
2: Zeeland wel, en Goes volgens mij nog niet.
0: Nou, ik ook niet. Dus laten we daar snel heen fietsen. Daar was het namelijk Tian de Vries te gast. Een wereldkampioen kickboksen. Ja, hij ging de deelnemers wel eens even leren wat er nou zo mooi is aan die kickboksport. Hij wilde ooit sportdocent worden, dus ja, dan is dit wel een beetje een kans. Hè, die kun je niet laten gaan. Kickboksen, volgens Tias, gaat niet alleen over elkaar knock-out slaan. Er zit namelijk ook een stukje mentaliteit en doorzettingsvermogen bij. Maar alleen of iedere deelnemer die les begrepen heeft.
6: Wat ga je hier doen vandaag?
4: Slopen, mensen.
2: Die wil je liever niet tegenkomen op straat, denk ik.
0: Die wil je inderdaad liever niet tegenkomen op straat. Nee, dat... Wauw. Tias, ik denk dat je daar nog... Tian, excuus. Tian, ik hoop dat jij nog je les een paar keer gaat doorgeven. En dat dit jongetje dan ook leert dat je niet alles met geweld moet opslaan, hè?
2: Dat klopt helemaal.
0: Dat dacht ik. Wat wel goed werkt trouwens, in plaats van slaan... Samen muziek luisteren.
2: Oh, wat zeg je dat toch weer mooi.
0: Ja, dankjewel. Je zou bijvoorbeeld naar Crowded House kunnen luisteren. Weather with You. Of het nou over weather gaat of... Nou goed, mijn Engels is niet al te best. Maakt ook niet uit. Het gaat om de muziek, toch?

0: Weather with you. En ja, dat gaat eigenlijk over dat je je eigen weer creëert. Je maakt altijd je eigen omgeving.
1: Zeker.
0: Wat je niet altijd creëert zijn de files. Ja, en daarom gaan we daar eventjes heen om te kijken waar die gecreëerd worden voor jou. Of eigenlijk tegen jou. Maar geen zorgen. We zijn hier nog tot 6 uur om jou daar doorheen te helpen. En zometeen gaan we het even hebben over de grootste hypocriet op deze aardbodem.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits komt verder op gang. Dagelijkse files staan met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Toch al zo'n 300 kilometer file in totaal. Op de A16 Rotterdam richting Breda rijd je de file in tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het rijdt langzaam 4 kilometer met een kwartier op onthoud. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven betekent dat 10 minuten vertraging. Dan naar het zuiden de A58 richting Tilburg, vanuit Breda tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 20 minuten oponthoud. Dan nog de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Je bent 5 minuten langer onderweg tussen knooppunt Zaarderheiken en Blerik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Jonas Blue en Maliba, Edge of Desire.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Stel je voor, je bent dierenactivist in hart en nieren. Dus wat je doet, je eet vegan, je tapet jezelf vast op de A12. En je bent daarnaast ook nog een ster in culinair kokkerellen met couscous, soja en halloumi. Ja, de discussie van dierenleed die ga je echt nooit uit de weg. En je spreekt je vrienden daarom ook streng toe wanneer ze een schnitzel bestellen bij een wegrestaurant. Nou, dan is de grote dag daar. Je gaat trouwen, je nodigt al je vrienden uit en dan staat het hele lopende buffet vol met worstenbroodjes, carpaccio en ossehaas. Ja, dat is toch wel een beetje wat Olcay Gules heeft gedaan, toch?
2: Dat is inderdaad wel hoe Olcay Gules te werk is gegaan.
0: Even voor iedereen die Olcay nog niet helemaal kent. Ze is zakenvrouw, ze is modeontwerper en ze is ambassadeur van Orange World. Een organisatie die zich keihard inzet tegen, femicide onder andere en geweld tegen vrouwen.
3: Als je weet dat 1 op de 3 vrouwen te maken krijgt met geweld in Nederland, dat zijn getallen die we niet mogen accepteren als samenleving.
0: Nou, dat is duidelijke taal, hè? Maar
2: daar
0: wat nou?
2: Daar heeft ze helemaal gelijk in. Olcay, die je net hoorde, zij trouwde dus afgelopen weekend. 3 dagen feest met glitter, glamour, hoop VIP's, zoals Princess Laurentine. Ja, echte VIP's. En dat ook nog eens aan de French Riviera.
0: Wauw.
2: Dan moet je natuurlijk nog artiesten regelen bij een bruiloft.
0: Uiteraard.
2: Ja, René Vroeger zei af. André Hazes had stemproblemen.
0: Ja, lastig.
2: En dan ga je op zoek naar iemand anders.
0: Uiteraard.
2: Je had bijvoorbeeld Patty Bart kunnen vragen.
0: Oh, leuk. Ja.
2: Gordon.
0: Ja, ook leuk.
2: Frans-Duits.
0: Ja, ook goed.
2: Nou, iedereen had vast wel in dat 5-sterrenhotel een liedje willen zingen. Maar uitgerekend, Olcay, de vrouw die dus ambassadeur is van Orange World en zich keihard inzet tegen geweld tegen vrouwen, gaat voor de grootste vrouwenbil van de hip-hop-industrie, namelijk Lil Kleine.
0: Jemig, oh, Olcay.
2: Ja, dit is wel een beetje echt heel erg beschamend.
0: Toch?
2: Ja, dit is echt not done.
0: Nee, maar ze doet het wel. En had zij ook niet van tevoren gezegd, nou, misschien is het wel zo dat, dat er heel veel commotie ontstaat als ik Lil Kleine, onze hersenkraker.
2: Ze zei inderdaad achteraf van, een beetje vervelend dat er zoveel commotie om is. Ik wist dat dit een online dingetje zou worden. Maar ik vind gewoon dat als vrouw in die positie is het gewoon not done. Je had iedereen kunnen vragen. Echt elk ander. Desnoods een wat minder bekend bandje. Maar dan vraag je uitgerekend Lil Kleine.
0: Ja, dat is niet normaal. Dat is een beetje hetzelfde als ik jou nu zo meteen na de uitzending een dickpic zal sturen.
2: Alsjeblieft niet.
0: Nee, no worries. Ik zal het ook niet doen. Maar om te vertellen dat ik het zo gezellig hier met je vind of zo. Weet je wel, dat gaat toch tegen alle principes
2: in. Dat gaat tegen alle principes
0: in. Ja, dat is niet normaal. Olcay, echt waar. Serieus, had desnoods Rihanna uitgenodigd of zo, hè? Dat was ook best leuk geweest.
2: Precies. Ik weet niet. Een vrouw die zelf geweld heeft doorstaan en gewoon nog steeds in de kracht staat.
0: Ja, en dan zingt ze deze plaat over het schuldgevoel en van een impulsieve daad. Over het neerschieten van een man. Maar heel eerlijk, als het Lil Kleine was,

0: wekelijkse dosis girl power al gehad? Girl power.
1: Dit is de powerplaat.

0: Almost Monday en dat is het vandaag. Dus het klopt net niet helemaal. Maar het is wel een lekkere powerplaat.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: En het leukste van maandagen vind ik altijd dat we weer nieuwe powerplaten hebben.
2: Dat vind ik ook het allerleukste aan de maandag. Dat we weer helemaal lekker kunnen gaan genieten van nieuwe muziek. En kunnen kiezen wat we nou echt heel goed vinden. En ik ken ze vandaag natuurlijk al. Dus,
0: ja, en dat is dus nieuw. Want normaal gesproken bereid ik me natuurlijk hier altijd een klein beetje op voor. Maar dat heb ik vandaag helemaal niet gedaan. Ik dacht, ik wil me ook eens laten verrassen. Dus Doels, wat heb je voor me?
2: Ik heb allereerst een plaat van Demi Lou, namelijk Life of the Party. Dat is een Vlaamse zangeres, maar ze heeft dit nummer met de Nederlandse label Top Notch uitgebracht.
0: Oh, oké. Okay.
2: Het is eigenlijk een heel kort en krachtig nummer. Het duurt maar een kleine 2 minuten.
0: Ja,
2: het heeft een lekkere R&B beat en ze zingt zowel Frans als Vlaams. Dus zo Vlaams, amai.
0: Amai.
2: Ik zie zelf mee, hè. Ik vind persoonlijk dat Belgen echte bangers maken. Dus misschien gaat hier mijn stem wel naar uit. Maar ik ga er nog niet te veel over zeggen. Ik denk dat we hem gewoon lekker moeten gaan luisteren.
0: Lijkt me een goed idee. En als jij dit nou echt een hele fijne plaat vindt. Kijk dan even op www.girlpowerradio.nl. Dan kun je namelijk stemmen via de website. Of ook via de app. De Girl Power Radio app. Want als je die nog niet hebt, wordt het echt hoog tijd. Dat je die gaat downloaden. En dan stem jij op jouw favoriete plaat. Misschien is het wel deze Life of the Party van Demi Lou.
3: Kanshebber nummer 1.

0: Wat vinden we ervan, Hugo?
1: Ja, ik vind het heerlijk. Ze heeft roze haar, dus dan vind ik het al fantastisch. Ja, ze maakt ook al vanaf haar 8e muziek. Dus ja, ik ben helemaal fan. Ik ben helemaal fan. Ik vind het een fantastische kans hebben op de powerplaat
0: volgende week. En kan je nagaan, dat is pas de eerste.
1: Ja,
0: we hebben er nog twee.
1: Wat heb je nog meer voor me?
0: Ja, de volgende plaat is van Rosé. Vanochtend geleerd. Ik dacht eigenlijk dat het Rose was, maar het is Rosé. Met haar nummer New Trick. Zij is ook wel bekend van de K-pop band Blackpink.
1: Oké.
0: Maar ga goed zitten, want dit nummer knalt meteen je speaker uit. Ik vloog vanmiddag, of vanochtend, weliswaar bijna van mijn stoel af. Want hij knalt er echt in één keer in, dit nummer.
1: Oh, dat vind ik leuk. Nou, dan gaan we eens even luisteren. Als tweede kanshebber voor de powerplaten.
2: Kanshebber nummer 2.

0: Wat een kracht van Rosé. Ja, een plaat New Trick. Ik ken die hele Rosé helemaal niet eigenlijk.
1: Het is ook wel een beetje een New Trick van haar. Want hiervoor was ze nogal bekend van Apete.
0: Nee joh, is zij dezelfde? Ja.
1: Apete.
0: Oké, dan zit er wel verbetering in. Dat kan ik wel eerlijk zeggen. Ja, met alle respect.
1: Stijgende lijn.
0: Hartstikke idee. Nou goed, we zitten midden in een powerplaat hier bij achteraansluit op Girl Power Radio. Doels, die heeft vandaag de 3 kanshebbers voor je voorbereid. Ik laat mij verrassen. En we hebben er net 2 gehad. Dat betekent dat we er nog...
1: We zijn
0: er
1: weer bij nummer 3.
0: Absoluut. En wat heb jij voor ons in petto?
1: Als nummer 3 heb ik iets van Anderson .Paak met Corday.
0: Oké.
1: Het heet A Good Day. De titel laat misschien al een beetje wat doorschijnen. Want Anderson .Paak, die we veel kennen van Supersonic, het album wat hij uitbracht met Bruno Mars, met hits van onder andere Aan Mijn Liefde Door Open.
0: Aha.
1: Heeft namelijk een sample van Bill Withers' Lovely Day gepakt in dit nummer. Die komt heel prominent naar voren.
0: Okay.
1: Dus of we de deur naar deze powerplaat open laten staan, dat is aan onze luisteraars. Die moeten er natuurlijk voor gaan stemmen. Maar ik ben heel benieuwd wat jij dadelijk van deze plaat gaat vinden.
0: Ik ben ook heel benieuwd, want als je hele goede oude tracks pakt en daar een eigen sausje overheen gooit, ja, dat is zeg maar een beetje alsof je ineens friet met mayo en mosterd gaat eten of zo. Het is zo net iets toevoegen, maar het hoeft eigenlijk helemaal niet. Aan de andere kant is mayo en mosterd best lekker bij elkaar en kan dat in dit geval dus misschien ook wel een goede uitkomst zijn. Ik ben positief verrast over wat je hebt meegenomen en ik ga ook zeker even kijken of ik dit lekker vind. Al gaat het niet om mij. Want wil je stemmen? Doe dat via www.girlpowerradio.nl.

0: nee, dat is dus niet de naam. Het is A Good Day, hè?
1: A Good Day, inderdaad. En een Good Day met Girl Power Radio is het sowieso. Maar of het ook de powerplaat wordt, dat ligt bij jou thuis.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: En heb je nog niet gestemd? Doe dat dan nog eventjes via www.girlpowerradio.nl, de app, of via Twitch mag je ook je stem doorgeven.
1: Kan ook woensdag via de Instagram.
0: Kijk.
1: En Facebook.
0: Kijk.
1: Ja, woensdagavond kan dat. Dus hou ook onze socials in de gaten.
0: Heel goed. Dat is sowieso belangrijk. Want dan zie je wat voor leuke dingen wij hier nog meer doen dan behalve radio maken en jou door de files heen helpen. Hey, deze plaatsen zijn altijd nog vers van de pers. Warmer krijg je ze bijna niet. Als je ze aanraakt zijn ze zelfs soms nog heet. Ze zijn nog maar net een paar dagen oud. Gelukkig zijn afgekoelde platen die wat ouder zijn ook wel heel erg lekker. En daarom draaien we nu even terug in 1976. Een plaatje van een, ja, de Queen of Soul kunnen we maar wel zeggen. Aretha Franklin maakte een plaatje over respect. Ja, en dat is natuurlijk wel iets wat we deze dagen wat meer mogen hebben.

0: Respect Aretha Franklin. Ja, vrouwenrechten en Aretha Franklin zijn natuurlijk makkelijk in één zin te noemen. En daarom draaiden we haar ook hier op Girl Power Radio. Hey, zometeen hebben we een praatplaatje voor je van jouw doels. Je hebt iets meegenomen. Hoe zit het?
1: De barman geloofde dat ik ging trouwen.
0: Oh.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz O'Sullivan, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen de verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis ontzegd had wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen werden hun pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits speelt zich op dit moment met name af in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Meerdere files vallen op, nu al zo'n 400 kilometer in totaal. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer met een kwartier op onthoud. En aansluitend aan dat knooppunt Terbrechtseplein vind je de A20 richting Gouda. Daar loopt het verkeer een kwartier vertraging op. De A32 Meppel richting Leeuwarden, daar vind je een kapotte auto tussen Wolvenga en Heerenveen. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. Van de A59 richting knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. 8 kilometer met een kwartier extra. En tot slot de N36 om richting Almelo. Tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Nee, ik zou niet wegrennen. Ik zou lekker hier blijven, want dit is achteraansluiten. Tot 6 uur zijn wij hier om jou door de files heen te helpen. En dat doe ik. Ik zeg we, want dat doe ik niet alleen, hè, Dols?
1: Nee, ik ben er ook weer bij na vanochtend. En maken er weer lekker een feestje van.
0: Je hebt hier vanochtend ook gewoon in de studio gezeten.
1: Ja, de luisteraars krijgen geen genoeg van mij. Hoop ik dan maar. Dat weet ik niet. Dat zeg ik nu wel leuk, maar... Ik ga ervan uit dat ze het hartstikke gezellig vinden.
0: Nou, ik vind het in ieder geval hartstikke gezellig. En als jij het ook gezellig vindt, laat het even weten via Twitch of via de app 0634606464. Gaan we zo die praatplaat van jou even. Iets met trouwen, toch niet? Ik weet het niet precies.

0: Dat is echt, jongen. Die stemrijkwijde van deze man, deze Jimmy Summerfield, is echt bizar groot. En voor alle muziek, nerds, kan ik wel even zeggen. Zijn stemrijkwijde is van een C3 tot een F6.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En voor de niet-muzieknerds, dat is echt heel veel. Dat is echt...
2: Heel veel.
0: Ja, dat is zeker waar. Ik vraag me af of als je dan met hem praat, of je dan af en toe ook zo miep in één keer omhoog schiet of zo. Dat lijkt me wel leuk. Over praten gesproken, dat ga jij nu doen, Dols. Want jij hebt weer een praatplaatje meegenomen.
3: Ik heb een praatplaat meegenomen.
0: Vertel, waarom en wat heb jij meegenomen?
3: Ik heb Bibi Rexha, Me, Myself and I meegenomen. Oh. Want dat deed me een beetje denken aan afgelopen vrijdag. Ik had afgelopen vrijdag kennismaking met mijn schoolopleiding. Dus toen kregen wij een beetje zo'n typische startersopdracht. Wij gingen een kroegentocht doen.
0: Oh ja.
3: Ja, dus dat was, voordat we begonnen, was dat natuurlijk al chaos. Want we hadden van die OV-fietsjes. En het was in Amsterdam, tegen het verkeer in. Want ik dacht, dat kan daar gewoon. Dus ja, we waren een beetje melig. Maar ook elk groepje, het was een wedstrijd. En elk groepje kreeg dan een speciaal voorwerp. En je moest zoveel mogelijk opdrachten in verschillende kroegen uitvoeren.
0: Ja.
3: Dus bij de eerste kroeg waar wij waren, had ik mijn kroontje op. Want dat was ons speciale voorwerp. En wij krijgen het berichtje met, jullie moeten een gratis drankje regelen. Dus ik dacht, jongens, geen zorgen.
0: Jij hosselt dat.
3: Ik acteer hierheen. Ja. Ik... 10 jaar theaterschool, watch me. Ja,
0: oké.
3: Dus de barman komt naar mij toe en ik zeg... zou ik een gratis shotje mogen? Want het is mijn vrijgezellenfeest.
0: Oh nee, oké.
3: En toen was hij van, ik zag al dat hij me niet geloofde. Ik weet niet of ik dat uitstraal of zo, maar hij zag mij en dacht... Dus ik zeg, nee,
0: ondanks die 10 jaar theaterervaring.
3: Ja, ik zeg vrijgezellenfeest en we zijn hier met z'n allen gezellig. Nou, in ieder geval, hij zegt oké, een beetje... Beetje nors was die wel, maar hij dacht, dat regel ik voor jou. En er zitten twee mannen naast mij en die zeggen, oh wat leuk, ga je trouwen, wie is de gelukkige man? Ik zeg, er is nog helemaal geen man. Zij kijken me aan van, hoe bedoel je, er is nog geen man? Ik zeg, ja, ik ben vrijgezel en het is feest. Het is mijn vrijgezellenfeest. Geen woord van gelogen. Ja, ik zeg, ik heb geen woord gelogen. En toen kreeg ik dus inderdaad, dat zei ik toen de barman me niet kon horen overigens. Ik heb een gratis shotje van hem gehad, dankjewel. Maar ja, ik dacht, is toch wel iets wat we vaker moeten vieren.
0: Nou, zeker. Ja. En vrijgezellenfeest, inderdaad.
3: Ja,
0: met
3: ik ben vrijgezel
0: maar...
3: en het is feest.
0: Nou, ik vind het fantastisch. En was het ook vrijgezellig?
3: Het was... Vrijgezellig, ja.
0: Super. Hey, maar wat ik me dan zo afvraag, hè? Dan gaan we Bibi Rexha draaien, Me, Myself and I. Waar val je op? Misschien kunnen we wel even een oproepje doen.
3: Nou, als er nog leuke heren zijn die luisteren, dan... Nee, voorlopig is het Me, Myself and I. Wacht.
0: Ja, dat is oké. Anders dan klopt dit nummer ook helemaal niet meer. En zo. Nee.
3: Precies,
0: lekker
3: moet wel even in de...
0: Moet blijven. Ja.

0: Summertime.
1: Bibi Rexha, me, myself vanuit de praatplaat van Doels deze week. Ja, en mannen, helaas, het spijt me enorm als je zit te luisteren. Doels is niet beschikbaar, want die blijft liever me, myself vanuit, toch?
2: Daar sta ik helemaal achter.
3: Fresh in de file, met achter aansluiten.
1: Ik denk toch dat er een aantal mannen heel erg teleurgesteld zullen zijn nu. Maar goed, ja, wie weet.
2: Misschien als ze heel erg hun best doen dan.
1: Oh, hard to get the gold. Oké. Nou, hey, Doels, het is weer tijd voor iets anders. We gaan jou even testen in plaats van
2: ja,
1: jij.
2: Ja, dat is echt iets wat voor mij hard to get is dat dierengeluid.
1: Ja, dat is zeker waar. Je weet al precies hoe laat het is. Ik heb weer een dierengeluid meegenomen hier in de studio. En het is aan jou de vraag of je kunt raden wat het is, Doels. En het is nog niemand gelukt hier van GP. Echt helemaal en niemand.
2: Ik weet het. En ik probeer het elke week weer. En vorige week dacht ik echt, dit is de week.
1: Ja, ja.
2: Dus ik ga er
1: ja.
2: nu wat kalmer in.
1: Nou, dat lijkt me sowieso een goed idee. Eens even kijken. Het dierengeluid van deze week is een... ik zal je maar eens even laten horen wat het is. En nee, het is geen man. Het is echt een dier.
2: Nou, oké.
1: Wil je hem nog een keertje horen?
2: Ik wil wel nog een keertje horen.
1: Okay. Nou, dan gaan we hem nog één keertje laten horen. Heb je enig idee?
2: Ik zat richting speenvarken.
1: Nee, dat is het in ieder geval niet. Je krijgt één liedje de tijd om hierover na te denken. Die van...

0: met achter aansluiten.
1: Ja, dat was geen man met een orgasme. Dat was een dierengeluid waar wij naar op zoek zijn. Dols, aan jou de vraag. Welk dier is dit? Heb je enig idee?
2: Ik vond trouwens wel dat het een heel kort nummer was om tijdens na te denken. Die moeten we echt gaan verlengen, die nummers. Okay, want ik zit helemaal... Ik vond het best lastig.
1: Je hebt goed nagedacht.
2: Ja, ik heb goed nagedacht, want ik twijfelde een beetje tussen twee verschillende diersoorten. Ik zit een beetje in de speenvarken richting, maar ook een beetje in de waterdieren. Dus ik moest een beetje aan wal. Ik weet niet waarom, maar een walrus kwam in mijn hoofd.
1: Oh, je mag het van mij. Je mag het nog.
2: Everzwijn. Is het dan wel een zeeleeuw?
1: Nee, helaas. Ik ga je niet langer in spanning houden. Het is een dier wat klinkt als een beer, maar absoluut geen beer is. En je zult het ook niet verwachten bij dit beestje, dat als je denkt... Hey,
2: beestje?
1: Beestje. Ja, want hij is helemaal niet zo groot. Je zou zeggen dat hij groot is. Het is gewoon een koala.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Tot nu toe is het een gebruikelijke avondspits die zich met name afspeelt in Zuid-Holland en Noord-Brabant. 355 kilometer in totaal en de langste vertragingen komen door ongelukken. Bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar ging het mis tussen Schiphol en Knopend Burgerveen. 3 rijstroken zijn dicht en je doet er 30 minuten langer over. Over naar de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Ook een ongeval tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp. Daar moest de linkerrijstrook dicht en je vertraging is hier 15 minuten. Nog een ongeluk, de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Maarsbergen en Knooppunt Maanderbroek heb je 15 minuten extra reistijd. De rechterrijstrook is afgesloten. Dan over naar het noorden, de A32 Meppel richting Leeuwarden. Daar zijn ze aan de weg bezig tussen Wolvenga en Heerenveen. En dat betekent 25 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Ah, wat ontzettend lief. Achteraan sluiten Go Bar Radio.
1: Feestje in de file met achteraan sluiten.
0: Tot 6 uur nog 25 minuten houden wij jou hier. Ja, gezelschap in die file. Toch?
1: Dat gaat zeker lukken, ja.
0: Dat wordt file rijden een stukje leuker. Hey, en dat fouten maken menselijk is, dat vind ik echt hilarisch. We kwamen net, ik moet jou de credits geven, Dols. Jij kwam net iets tegen, het is hilarisch. Maar ik ben wel heel blij dat mensen dus, nou ja, dat gewoon gebeurt op tv, dat mensen gewoon fouten mogen maken.
1: Wij maken ook wel eens een foutje, dat kan inderdaad gewoon, dat kan gewoon zomaar gebeuren.
0: Absoluut. Nou, wie dat is en wat die deed, dat hoor je zometeen. Oh, eerst even deze van Redbone, Come and Get Your Love.

0: juist. Zo willen we het graag horen. George Baker, Selection, Little Green.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, normaal gesproken skip ik het weerbericht altijd wel een beetje. Ik bedoel, zeker op het journaal is het altijd zo uitgebreid. En dan denk ik bij mezelf, ja, sorry, ik zie wel of ik nat word of droog blijf als ik naar buiten ga. Maar soms is het weerbericht best wel grappig, toch?
2: Daar heb je helemaal gelijk in.
0: Heb jij gisteren gekeken bij RTL? Of,
2: Ik moet zeggen, ik sta daar een beetje hetzelfde in. Ik kijk liever naar de lucht en dan zie ik het wel. Maar we zijn nou toch eens iets grappigs tegengekomen.
0: Mark de Jong van RTL Nieuws. Ja, de vaste weerman daar. En gisteravond was hij er ook. Maar het ging niet helemaal zoals gepland.
3: Ja, we krijgen eigenlijk een hele prima herfstweek. Met lekker najaarsweer. Nee, doe maar even over. Dit sloeg nergens op. Sorry. Voorjaarsweer. Hopla. Even terug. Huppa. Even naar het begin.
0: Die arme Mark. De bloepers werden uitgezonden in plaats van het echte nieuws. Ja, dan krijg je dit soort bizarre taferelen. Nou, hey Mark, ik zal het eens even voor je doen. We krijgen eigenlijk een hele prima najaarsweek met najaarsweer. Kijk Mark, zo moeilijk is het niet. En inderdaad, het wordt wel een beetje vervelend weer. Zon, regen. Maar, zolang er geen mannen uit de lucht vallen, kun je gewoon veilig
2: over. Komt allemaal goed, ja.
0: Toch?
2: Ja. Hopla. Ha, ha.

0: Raining Man, The Weather Girls. Want ja, die verspreken zich iets minder dan vaak dan Mark de Jong, die arme Mark.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: We gaan nu weer even wat positiefs zeggen hoor, over Mark. Hij doet het heel goed.
2: Was ook niet zijn fout. RTL heeft het verkeerde stukje uitgezonden.
0: Ja, dat is waar. Dat is wel waar. Dat heb jij goed gezegd. Trouwens, als je Mark de Jong opzoekt, moet je wel Mark met een Z opzoeken. Want als je Mark met een K opzoekt, daar kwam ik net achter, dan kom je een of andere crimineel tegen. Nou goed, weet je dat ook weer.
2: Kan gebeuren.
0: Kan gebeuren, ja. Hey, Mark, we love you. Hey, tijd voor wat positiviteit.
2: Daar heb ik heel veel zin in.
0: Het is 5:13. Tijd voor wat complimenten om die de ether in te slingeren. Ik ben weer de straat op gegaan. En ik dacht, ja, weet je wat? We gaan weer eens complimentjes harken. Nou, dat is gelukt. En ik laat jullie graag horen welke positiviteit ik vandaag voor jullie heb meegebracht.
2: Complimentje aan al mijn collega's bij de Bagels & Beans. Omdat ik vind dat ik echt een superleuk team heb om mee te werken. En ik kijk er gewoon elke dag naar uit om met ze samen te staan.
3: Een compliment voor, ik heb net verteld, ik heb vanmorgen een heel mooi gesprek gehad met allemaal vrouwen tussen de 40 en de 55. En dat was een heel open gesprek over ouder worden, over de overgang. En dat was een heel mooi gesprek. Eigenlijk compliment aan al die vrouwen.
2: Voor mijn moeder dan. Omdat ze heel lief is en een hele leuke vrouw is. Ik heel blij met haar ben.
4: Voor mijn vriend. Omdat hij gewoon lief is tegen mij.
5: Ik heb wel een compliment voor mijn jongste dochter. Zij is hoogzwanger, is net begonnen met een nieuwe baan. En hoe ze zich dan inzet om het iedereen naar de zin te maken, daar heb ik grote respect voor. Dus voor haar, voor Floor.
0: Alsjeblieft, iedereen, positiviteit.

0: Tracy Ullman, Breakaway. En dat brengt ons alweer aan het einde van deze achteraansluiten van deze maandag 21 september 2026. Doels?
1: Jeetje, het is zo snel gegaan. En wat ze zegt ook zelf, I can't break away. Ik kan ook moeilijk gedag zeggen. Wat een leuke show was het weer.
0: Ik vond het ook heel gezellig. En voor als jij thuis zit te luisteren en je denkt, maar ga niet weg. Nee, ja, wij wel.
1: Wij
0: maar, na 6 uur zit
1: goed
0: er weer...
1: Goed nieuws.
0: Absoluut, heel goed nieuws. Want na 6 uur komt uiteraard de powerplaat ook weer eventjes voorbij. Lost Frequencies gaat het overnemen met Are You With Me? En ook deze komt eraan. Dus blijven luisteren. Tot morgen.
1: Doei doei.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog. Vanavond is het droog. Alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. What's a move? Geef het iets. Dank je papa's kentje bij de kopie.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Gelijkspel. Het sportprogramma voor en door vrouwen. Elke dinsdag van 6 tot 8. Met Deborah en Monique. Hit it.
1: This ain't no disco. It ain't no country clubby.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De politierechter in Den Bosch veroordeelde twee mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestborden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, skandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. De politierechter in Den Bosch veroordeelde twee mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestborden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, scandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. What's a move? Geef dit iets. Dank je papa, kies je bij de koop.

je van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar 35.000 euro aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is de nacht van Girl Power.
1: Here's a story.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool.